0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn social media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn social media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Zo, goedemorgen zeg. Ja, ik moest even snel mijn stoel zoeken, want ik was eventjes onderweg vanaf de lift naar het studioruimte hier in het grote Vliethuis. Ik zeg goedemorgen, welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, Johnny Hallyday, Jean-Marie Philippe, de Franse zanger en acteur. Met ook wel de Elvis Presley van de Franse muziek genoemd. Hij verkocht 110 miljoen platen. Ja, we kennen hem vooral in de lage landen. Van Pour moi la vie. En dit liedje wat je dus net hoorde. Dans la twist. Ja, het was wat minder bekend. Maar ja, goed, het zat wel in de hitlijstjes toen. Hè. Komt ook in die Evergreen top 1000 voorbij. Hè. Ja, dus bekend is het liedje wel. Hè. Ja. Goh, wat een avond gisteren. Hè. Jongens. Tegen Japan. Het oranje elftal. Ja, Japan is niet tevreden trouwens met het gelijkspel tegen het Nederlands elftal. De bondscoach die heeft gezegd dat de teleurstelling heerst. Ook al speelde zijn ploeg volgens hem tegen een topland. Ja, ze hadden er wat meer van verwacht. Ja, het werd uiteindelijk dus 2-2. Ja, in de ogen van de trainer van Japan mogen zijn spelers niet tevreden zijn met het gelijkspel. Ook al maakte hij pas 2 minuten voor tijd de gelijkmaker in Dallas. Hij zei dat een zegen op Nederland het doel was. Maar ja, dat is er dus niet gelukt. Ja, en ik vond het ook een beetje de vreemde wedstrijd. Ik zat gisteravond te kijken. Ik dacht, ja jongens, ze zijn lekker veel aan de bal. Ze zijn lekker druk aan het uitoefenen, het oranje elftal. Maar dan in één keer dan staan ze voor. En dan gaan ze de druk eraf halen. Ja, ik vind het ook een beetje een rare situatie. Ik heb zoiets van, hou die druk erop. Nogmaals, ik heb geen verstand van voetbal, maar ik zie dat als een leek voorbij komen. Dan denk ik van, ja jongens, hou die druk erop. Want dan pas kun je wat doen, hè. En andere ploegen bijvoorbeeld. Ik zag vanmorgen nog even Zweden voetballen. Ja, die blijven gewoon doorgaan, joh. Ja, ik zal zo dadelijk even kijken wat het geworden is. Het ging allemaal zo snel voorbij. Ik geloof iets met de grote cijfers. 6-0 of 6-1, ik weet het niet. Ik zal zo even kijken. Maar ja, die gaan gewoon door, hè. Die maken het niet uit of ze nou voorstaan. Die blijven gewoon die druk erop houden. Die blijven gewoon doorgaan, hè. En die gaan niet afzakken, hè. Zoals het de oranje elftal altijd doet, hè. Zodra het oranje elftal eenmaal voorstaat, dan bam, gaan ze gas eraf doen. En dan gaan ze rustig aan doen. Ja, nee, dat is niet de manier, hè. Want dan gaat die tegenstander, die gaat dan ook zijn dingetje doen. In dit geval dus Japan. Ja, ik vond Japan ook wel goed voetballen, hoor. Jongens, wat een snelheden zitten erin, hè. Ja, en Japan heeft ook met het hart gevoetbald, hè. Ja. Goedemorgen, het is maandag. Het is weer rond de koffietafel vandaag. Op je werk. En dan weer even napraten over het Nederlands elftal, hè. Ik ga ook even koffie halen.

0: alleen op de heenweg nog maar naar je autoradio luisteren.
1: Nog voor de wekker wakker. Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
2: De Back to Back Classic.

Yeah, de back-to-back classic. Twee fijne jaren 90 liedjes achter elkaar. Robin aan het einde trouwens. En die treedt binnenkort op 30 juni in Brussel op, in de Arena. Dan wordt er een concert gegeven. Hè? Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar het nieuws vandaag. Nou, eerst even weer over de voetbal. Want bondscoach Ronald Koeman die zegt dat hij kan leven met het gelijkspel. In de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Maar helemaal tevreden was hij ook niet. Zo heeft hij kort na het duel gezegd. Niet als je twee keer voor hebt gestaan met doelpunten. En op basis van kansen aan beide kanten. Hij zegt, ik vond het een topwedstrijd. Daar kun je vrede mee hebben met een gelijkspel. Maar hij zegt, over de wissels die hij doorvoerde. Bij een 2-1 voorsprong was hij achteraf mild. Hij zegt, ik wisselde juist omdat ik zag dat we het lastig kregen. Ja, ja, hij is de trainer. Maar ja, dat is altijd, hè, als er voetbalwedstrijden zijn, dan staan er al miljoenen trainers langs de zijkant die het dan beter weten. Maar ja, zie het maar eens te doen. Hè. En hij is nou eenmaal de verantwoordelijke ervoor. Hè. Goed, nog meer nieuws. De Verenigde Staten en Iran hebben afgelopen zondag een vredesakkoord gesloten. Dat heeft de premier van Pakistan gemeld. De landen zijn het eens over een aantal uitgangspunten die de basis moeten vormen voor onderhandelingen. En in Axel in Zeeuws-Vlaanderen hebben duizenden mensen een stille tocht gelopen. Ter nagedachtenis aan de vier personen die donderdag omkwamen bij het ongeluk op de N290. Drie kinderen en een schooldirecteur werden op de fiets aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Ja, deelnemers van de stille tocht liepen door Axel en eindigden bij de Warande, de basisschool van de slachtoffers. En daar heeft men ook twee minuten stilte gehouden. En bij een vliegtuigongeluk in Amerika in Missouri zijn er zondag 12 mensen omgekomen. Volgens de staatspolitie gebeurde het ongeval bij de Butler Memorial Airport. Ja, onder de slachtoffers bevinden zich 11 parachutisten en een piloot. Zo vertelt de woordvoerder van de lokale rampenbestrijding. En het vliegtuig was net opgestegen vanuit Butler Memorial Airport. En rond 20 over 11 lokale tijd. Ja, tijdens het opstijgen maakte het vliegtuig een scherpe bocht naar links en stortte het neer op ongeveer 300 meter van de landingsbaan. Ja, Butler ligt ongeveer 95 kilometer ten zuiden van Kansas City. Ja, de staatspolitie die onderzoekt nu wat de oorzaak van het ongeluk is. En tot besluit, in Rio de Janeiro in Brazilië zijn twee helikopters tegen elkaar geknald. Alle zes de inzittenden kwamen om. Onder hen is onder andere de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Ja, de helikopters kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Een van de toestellen kwam neer op het terrein met elektrische auto's. Na de explosie brak er ook brand uit. Ja, de excentrieke singer-songwriter Oliver Tree, met ruim 10 miljoen luisteraars op Spotify, was in Brazilië voor zijn wereldtournee. Ja, in september zou hij optreden in Paradiso in Amsterdam. Ja, rest in peace, Oliver Tree. Ja, ik heb een liedje gevonden van hem. Hier is hij met Miss You.

0: De maandag begint lekker met Erik in de Morgen. I can feel you. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. I can feel you.
1: Vrijdag speel ik muziek, zaterdag dans ik op muziek, zondag luister ik muziek en maandag meld ik muziek.
2: Dit is de Dagtopper.

Ik ben hem al een geruime tijd in het volgen, die Mark Blomsteel. Dit was, of is zijn laatste single tot nu toe. And Barely Made It Home. Het is vandaag de dagtopper op deze maandag, de 15e juni. Ja, lekkere plaat, jongens. Oh, oh, wat een mooie dagtopper toch weer vandaag. Ja, elke dag hebben we er eentje. Ja, altijd op zoek naar nieuwe muziek. Ja, even het weer bekijken. Vandaag begint de dag bewolkt. Er valt ook een spatje regen. In de middag breekt de zon goed door en blijft het overal droog. De temperatuur stijgt vandaag naar 16 tot 21 graden. Als we dan kijken naar vanavond en vannacht, dan neemt wel weer wat bewolking toe. En kan in het zuidoosten ook een buitje vallen. De temperaturen liggen dan tussen de 8 en de 15 graden. En als we dan kijken naar morgen, dan wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 tot 25 graden. De wind is variabel en zwak tot matig. Ja, en goed nieuws. De komende week wordt het ook zomers. Geregeld zon, slechts een enkele bui en ook warmer. Let op, vanaf woensdag wordt het 25 graden of meer. Ja, vrijdag dan is er wel wat onweer. Maar het wordt de komende week...

0: gaan. En ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig.
1: Ja, ja. Heerlijk is dat, hè? Wim Zonneveld, heel lang geleden, oud en grijs verleden. Want het is al heel lang geleden dat hij dit liedje maakte, hè? Ja. Hij is geboren in Utrecht in 1917 en overleden in Amsterdam. Ja, tragisch einde trouwens voor deze Wim Zonneveld. Want hij had het liedje, Het Dorp opgenomen. En toen was het liedje van Het Dorp klaar. En toen pas hoorde hij dat hij ziek was. Ja, en hij is uiteindelijk overleden aan slokdarmkanker. Ja, net na het opnemen van Het Dorp. Ja, ja, hij was slim, ontroerend, typisch Nederlands. Ja, als je het dorp aanzet op Koningsdag of bij afscheid, dan valt het eventjes stil, hè. Ja. Goed, Wim Zonneveld bij Voor de Wekker Wakker. Eventjes terug in de tijd in dit ochtendradio Vuitton. Ja, heel af en toe doen we een kolompje van Pastoors en Vaas in de herhaling. En nou hebben we een kolom van hem en dat deed hij nog onder de noemer Bear. En dat ging over darten. Nou, dat is ook best een beetje actueel, want het kampioenschap dart is natuurlijk in Duitsland gehouden. En dit is een opname uit 2024. In de herhaling dus, vandaag, Bear.
2: Beers, roddelende breuzel.
3: Deze week was ik aan het werken in de schuur aan mijn fatbike. Ja, dat ding dat loopt niet, hè. 25 kilometer per uur, dat is toch niks. Zo'n apparaat, hè, zo'n fiets, zo'n fatbike, die moet toch zeker 60, 65 kilometer per uur, moet die zeker kunnen lopen, hè. Dus ik was er zo'n beetje aan het sleutelen en toen kwam de Limburgse buurman buiten. Zijn arm in een Mitella. Ik naar hem toe. Ik zeg, buurman, wat is er gebeurd? Ja, zegt hij, je weet dat ik van darten hou, hè. En ik heb ongeveer net zoals Van Gerwen een jaar of drie niet gedart. En nu ben ik weer begonnen. En nu heb ik gelezen dat Van Gerwen nieuwe pijlen heeft. Pijlen die echt veel en veel beter zijn. Pijlen die hij zwaarder heeft gemaakt. Nou, en dat heb ik met mijn pijlen heb ik dat ook gedaan. En ja, nou heb ik mijn pols gebroken. Ik heb pols gebroken met darten. Ik zeg, laat die pijlen dan eens zien, buurman. Nou, de buurman haalde de pijlen. Ik haalde het weegschaal, de weegschaal en de pijlen erop gelegd. Ik zeg, ja, mijn buurman. Ik zeg, daar zie ik het. Ik zie het. Ik zie meteen wat het is. Een beetje verzwaard is goed, maar toch niet 1 kilo. En dit was Bear. Graag tot de volgende keer.

komen echt heel veel liedjes uit, hè, in verband met het WK. Hè. Leuke selectie gemaakt, de voice-overs. Onder andere deze van Patrick.

en aanstaande zaterdag, dan moeten we weer, hè. Want dan moeten we optreden tegen Zweden, hè. Ja, nou, ik heb ze vanmorgen zien voetballen. Dat wordt echt binnenknijpen, denk ik. Want Zweden voetbalde heel erg goed. Ja, verder nog meer nieuws van het WK. Koeman die heeft kritiek gegeven. En die verdedigt ook de kritiek op het wisselbeleid naar de late 2-2 tegen Japan. En Ivoorkust heeft afgelopen nacht van Ecuador gewonnen met 1-0. En Zweden, ik zei het al, haalde in de vroege ochtend uit tegen Tunesië. Ja, in de pool van Oranje. Ze hebben gewonnen met 5-1. Zo, jongens. Ja, vandaag staan er ook weer twee leuke wedstrijden op het programma. Wat dacht je bijvoorbeeld van Spanje, Kaapverdi om 6 uur. En België, Egypte om 9 uur. Dus vanavond is het weer voetbal kijken, als je van voetbal houdt. Ja, nog meer nieuws trouwens. Tati Almeida is overleden. Een van de gezichten van de dwaze moeders uit Argentinië. De actiegroep die vroeg jarenlang aandacht voor hun kinderen die tijdens de militaire dictatuur was verdwenen. Ja, Almeida overleed. Ze is 95 jaar geworden in de Argentijnse hoofdstad. Ze was dit voorjaar nog op de been bij een demonstratie in Buenos Aires. Ja, Almeida werd in 1930 geboren als Lydia Stella Mercedes Miuranga. Ze was lerares en kreeg met haar man 3 kinderen. En toen haar zoon Alejandro, een 20-jarige geneeskundestudent en linkse activist, in 1975 werd ontvoerd, kwam het activisme op haar pad. Ja, met andere moeders toog ze elke donderdag naar het Plaza de Mayo tegenover het presidentieel paleis om aandacht te vragen voor het lot van de vermiste kinderen. Naar schatting verdwenen tijdens de laatste Argentijnse militaire dictatuur zo'n 30.000 mensen. Ja, ja, en deze dwaze moeder, Almeida, is dus overleden. Ze is 95 jaar geworden, hè? Ja. Rest in peace. Voor de wekker wakker. We zijn er elke werkdag en ook in het weekend, hè. En dit is Pietje Veerman, eventjes uit Volendam maar weer, hè. Ja. Binnenkort trouwens de Franse week, hè. Dat even terzijde, want we gaan dan na het WK gaan we in de Franse stijl, hè. De Franse slag. Maar eerst Piet Veerman met Sailing Home.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. Het iconische Pechersk Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën schrijft dit aan de Tweede Kamer. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de Straat van Hormuz. Iran meldt op de staatstelevisie dat het de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Er is nog geen reactie van Israël over de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker.

Het is ook maar hoe je de dag wil beginnen, hè? Erik van Vliet. You don't have to be beautiful to turn.

0: wat een dramatische liefde toch voor Leroy Danley. En ik gaf jou toch alles. Goedemorgen, het tweede gedeelte van Voor de Wekker Wakker op Langs de FM is weer een feit geworden. Ja, vandaag is de uitspraak in de zaak tegen de Noorse Marius Herbie, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit. En op het WK voetbal vandaag speelt België zijn eerste wedstrijd. Ja, dus het wordt vanavond weer voetbal kijken natuurlijk voor onze zuidenburen. Want zijn we niet voor Nederland, dan zijn we wel voor België natuurlijk, hè. Ja, ja, de stand trouwens in de poelen van Oranje na de uithaal van Zweden van vanmorgen. Nou, die ziet er toch wel redelijk uit. Ik moet je zeggen, het is wel gevaarlijk voor Nederland, want ze staan niet helemaal op nummer 1. Ze staan op nummer 3. Op 4 Tunesië trouwens. Op 3 Nederland. Op 2 Japan. Ja, en op 1 Zweden. Ja, Zweden die heeft heel goed gevoetbald hoor. Ik heb ze vanmorgen gezien. Jongens, wat een ploeg zeg. Ja, die kunnen dan wel hoor. Dus wat dat betreft hebben we daar nog een aardige kluif aan aanstaande zaterdag. Want dan moeten we tegen Zweden. En ik kan je vertellen dat als Oranje voetbalt zoals ze afgelopen avond hebben gevoetbald, nou, dan gaan ze het niet redden tegen Zweden. Nee, want Zweden die geeft constant gas erop. Ook al staan ze voor, hè, dat maakt niet uit. Geven geen gas terug. En dat doet Nederland wel op bepaalde momenten. En dat is niet goed, hè? Nee. Maar goed, vandaag dus weer veel voetbal op het programma. In elk geval het weerbericht in de Langstraat. Het begint met veel bewolking. Er is ook een spatje regen. In de middag krijgt de zon veel ruimte en blijft het overal droog. Het wordt vandaag 16 tot 21 graden. We hebben te maken met een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.
0: Nou, lekker is dat, hè? Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Op deze maandag 15 juni met twee jaren 80 liedjes in de mix. De 80s remix door de voice-overt. Ik weet, hij glundert nou weer, nou die dit hoort, hè? Ja. We zijn er tot 9 uur. Goedemorgen.

0: hoor je de classics en het beste van nu. 100% voor jou. Langstraat FM.
1: Dit is de Flitsschijf.

Als Marie Helene Fischer. En heute nacht is de flitsschrijver nog sowieso tot en met 20 juni. Dus dat betekent dus dat er nog genoeg muziek van Helene Fischer te horen is de komende week. Op Langstraat FM, want elk programma heeft hem als de flitsschrijver. Ja, vanaf zaterdag is er ook weer een nieuwe. Ze gaan daar echt rap, ze hebben echt gasten op. Dus wat dat betreft, ja, is het... Even goed opletten van wanneer is er nu weer een flitsschijf. Nou ja, dit is dus de flitsschijf tot en met zaterdag. Goed, voor de wekker wakker. Ja, treinabonnement. Waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen. Die gaat in, hè. Ja, met een abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen. En dat is een goede zaak natuurlijk. Vooral in de daluren en de weekenden. Ja, reizigers kunnen vanaf vandaag de ticket voor het spoor gaan aanschaffen. En in de zaak tegen... Marius Hobby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, wordt een uitspraak gedaan. Tegen hem was ruim 7,5 jaar cel geëist. Ja. En de leiders van rijke, invloedrijke industrielanden... die komen bij elkaar in Frankrijk over de driedaagse G7-top. Hangt de schaduw van de Iran-oorlog natuurlijk ook nog een keertje... en de blokkade van de straat van Hormuz. En de enquêtecommissie die is vandaag ook weer druk... want die verhoren vandaag voor de 8e dag sleutelfiguren van... en tijdens de coronapandemie. Het thema is de impact op de zorg. En vandaag komen onder andere Diederik Gommers op het matje. Ja, dus Diederik Gommers die mag zich gaan verantwoorden, hè, over de coronacrisis. Ja. Alweer een tijdje geleden, die coronacrisis, hè. Ja. We zijn hem alweer vergeten, die crisis, toen we allemaal in paniek waren. Maar goed, hij was er wel, hè. Ja. Zo dadelijk het regio nieuws, maar eerst Jesse Green en Nice and Slow.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Op de Professor Assenweg in Waalwijk vond zondagmiddag een ongeluk plaats. Ter hoogte van de KFC kwamen een fatbiker en een scooter met elkaar in botsing. De jongen op de fatbike liep door de botsing een beenbreuk op. Het ambulancepersoneel was snel ter plaatse en heeft de jongen naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder, die onderweg was om een maaltijd te bezorgen, is ongedeerd gebleven. Komende week wordt het weer warm weer. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners een handje helpen en heeft voor de komende weken zonnebrandpalen neergezet. De palen geven gratis zonnebrandcrème en geven ook advies bij het insmeren. De palen zijn onder andere te vinden bij de ingang van de Loonse en Drunense Duinen en bij Experience Island. Aan de Heijstraat in Spankapelle is afgelopen weekend hetzelfde schuurtje twee keer in brand gevlogen. Het gaat om een vrijstaand schuurtje van een woning. Zaterdagmiddag rond 1 uur brak de eerste brand uit en zondagmiddag was het weer raak. De brandweer kwam beide dagen snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Bij beide branden is de oorzaak nog altijd onduidelijk. Olympia 60 en VV Nieuwkuik zijn helaas niet gepromoveerd. Beide ploegen maakten dit weekend kans op promotie. Nieuwkuik naar de eerste klasse en Olympia naar de vierde klasse. Nieuwkuik verloor met 3-2 van Nivo Sparta. Olympia 60 verloor met 2-5 van Lekmeer Vogels. Beide wedstrijden liepen tot de verlenging door, maar zonder resultaat voor de ploegen uit de Langstraat. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Langstraat FM. Iedere ochtend Erik van Vliet.
2: Kijk ons eens komen, zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

hoorde het niet veel voorbij komen, maar misschien dat we af en toe toch een liedje kunnen doen. Want dit was er weer eentje, wat lekker is dat. Hè? Christopher James en Little Sparks. Ja, wat we dus hier draaiden in het ochtendradio Vuitton bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is de schaapscheerderskou, want die begint. Het is een periode die nog een tijdje duurt, tot 21 juni. En tot die datum kan het behoorlijk fris zijn. Maar ja, ik hoorde en ik heb het ook verteld dat straks vanaf donderdag temperatuur ook omhoog gaat. Dus er klopt niet veel van deze bekende schaapscheerderskou. Maar goed, het kan natuurlijk nog veranderen. Hè? Ja, is vandaag de dag ook nog van Sint Vitus. Er is een weerspreuk. Zorg wel voor de kinderen wiegen, want met Sint Vitus komen de vliegen. En met andere woorden, de zomer staat voor de deur en dan komen dus de vliegen. Het kan dus deze dag maar beter droog zijn, want als het regent vandaag met Sint Veit, dan regent het 6 weken in één tijd. Ja. En nog een leuk feitje. In 1215 in een weiland bij Windsor & Staines in Engeland ondertekende koning John van Engeland een document met de naam Magna Carta. Het is een van de belangrijkste documenten waarin politieke en menselijke vrijheden zijn vastgelegd. Ja, en tot op de dag van vandaag worden er nog bepaalde zinnen en bepaalde dingen in dat bekende Magna Carta zeg maar in ere gehouden in het Verenigd Koninkrijk. Ja, het is vandaag ook nog een keer de Valdemarsdag, oftewel de geboorte van de Deense vlag. In Denemarken daar is dus feest, want men viert daar dus dat de Deense vlag zeg maar gemaakt is, of beter gezegd in het leven geroepen. En het is momenteel in Denemarken is iedereen vrij, dus niemand hoeft daar te werken vandaag. Dat zou niet slecht wezen natuurlijk, hè? Weer een vrije dag erbij, hè? Goedemorgen.

0: eigenlijk heel erg vers is hier, want ik kreeg vanmorgen pas een mailtje van Mark Lonsdale dat er een nieuwe plaat uit was. En hij is er gelijk ingezet als dagtopper voor vandaag. Hè? Ja. Belly Made It Home hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag de Valdemarsdag in Denemarken. En het is de Sagrado Corazondag in Colombia. En het is vandaag ook nog een keer de dag van de helden in Bermuda. En de bevrijdingsdag in Azerbeidzjan. En King's Birthday op Sint Helena. Ja, op deze maandag. Ja, even het nieuws van vandaag. De enquêtecommissie die verhoort vandaag voor de 8e dag sleutelfiguren. Ik had het al gezegd, vandaag komen Diederik Gommes, voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, aan het woord. Die zich mag verantwoorden over de coronacrisis. En ook nog een keer de Vereniging voor Intensive Care. En Jacco Wallinga, hoofd van de afdeling modellering van infectieziekten bij het RIVM. Die komt ook aan de beurt. Beiden waren tijdens de pandemie ook lid van het Outbreak Management Team. Ja, en vandaag natuurlijk ook weer voetbal. En wat voor voetbaldag, jongens. Het wordt weer echt leuk. Om 6 uur Spanje tegen Kaapverdi. En om 9 uur vanavond speelt België tegen Egypte. En nog later, middernacht, als je nog wakker bent, begint de wedstrijd van Saoedi-Arabië tegen Uruguay. Ja, en de VS en Iran die hebben afspraken gemaakt over het einde van de oorlog en de opening van de Straat van Hormuz. Dat heeft de premier van Pakistan gemeld. Die hebben namelijk bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Ja, zo moet er ook nog een memorandum over de overeenstemming liggen. Dat is een basisstuk voor verdere onderhandelingen tussen beide partijen. En verder nog meer nieuws vandaag. Nou ja, het Nederlands elftal, hè, zoals je weet, is gisteravond begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. De Japanners die maakten in de 88ste minuut gelijk via Kamada. Ja, wat me gisteren opviel trouwens. Dus ik moest er een beetje om lachen tijdens die voetbalwedstrijd. Al die Japanners die hebben namen van auto's, joh. Althans, heel veel. Ik denk er af en toe ook van. Jeetje zeg, dat is ook wel een automerk en zo. Ja, het is natuurlijk, komt ook allemaal uit Japan, hè. Dat kan ook niet anders. Nee. Maar goed, in elk geval helaas. Tenminste, voor Nederland 2-2. Ja, voor Japan was het natuurlijk ook weer een blamage. Want ja, hun wilden echt winnen van Nederland. En het is er dus niet gelukt. Ja, ik zou zeggen, wees tevreden. Maar dat zijn ze niet echt. Nee, Japanners zijn wat dat betreft... Die spelen met het hart, die willen gewoon winnen. Tegen wie ze ook spelen. En of het nou het Nederlands elftal is, de grootmacht voor hun dan. Of niet, ze willen altijd winnen. Ja, en misschien komen ze elkaar nog wel een keer tegen in dit WK. Als ze allebei door zijn natuurlijk. Hè? Want dat is ook nog even de vraag. Want Nederland moet sowieso zaterdag tegen Zweden winnen. Want anders wordt het wel erg gevaarlijk hoor.
1: Hele dag in de plan van het voetbal.
2: Doelpunt! Hij zit erin! Wilhelmus! Ja, daar ben ik weer hoor! Even wachten! Just a minute! Hij kunt u niet vertellen dat u pizza's moet gaan eten. Wie kost dat, zal u onderhandelen?

0: De voetbalhits van toen en nu.
1: Het gaat weer gebeuren bij de Oosterburen. Daar is het feest, we zijn er lang niet geweest.

We weten allemaal dat de halve finale was de finale. We hebben twee finales gespeeld. Vandaar dus dat grote feest, dat onvergetelijke feest. Bedankt en we zullen het nooit, nooit vergeten.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. Het iconische Pechersk Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën schrijft dit aan de Tweede Kamer. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de Straat van Hormuz. Iran meldt op de staatstelevisie dat het de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Er is nog geen reactie van Israël over de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
12: Gewoon lekker lang luisteren.

was zo'n beetje 1989. Toen hadden Bolland en Bolland die hadden Amanda Waddington ontdekt. En dat was een product van hun. Ja, Fatal Attraction hoorde je. Het is van een zwart vinylplaatje. Ja, Bolland en Bolland staat erop. Rob Bolland en Verdi Bolland. Ja, zwart vinyl, hè. Ja, dat was een productie van dit duo die heel veel producties hebben gemaakt. Goed voor de Wekker Wakker, tweede, ja, derde uur alweer. We zijn alweer het laatste uur bezig van voor de Wekker Wakker. Ja, nieuws van Bob Dylan. Nou, je hebt het natuurlijk al lang gehoord natuurlijk. Die man is jaren geweest. Die is al aardig op leeftijd. Hij is al 85 jaar. Ja, zo heeft hij ook in de New York Times een stukje geschreven. Hij zegt, het beste van 80 zijn is dat je klokken overleeft en dat je altijd op de hielen hebt gezeten. Hij zegt, het is de bevrijding van de illusie dat je ooit ergens controle over had. Ja, zo zegt hij, het oude vuur in je hart dat vertelt nog steeds dat je dit of dat moet doen, terwijl je lichaam zegt, dat hebben we al een keer gedaan. Ja, Bob Dylan, jongens. Wat een leeftijd, hè. Ja, ik heb een liedje van Bob Dylan in combinatie met Huub van der Lubbe. Blijf luisteren.

Hij is niet dat ik niet doe voor jou.

0: heerlijkste start van de zondag Goedemorgen Langstraat. Met Rudy en Paul op Langstraat FM van 9 tot 11.
1: Een programma boordevol muziek en informatie uit uw regio.
0: Met onze wekelijkse items
1: De Minuut van Ruud,
0: Eitje op zondag,
1: Nederproppenstop,
0: Langstraatse Praat
1: en de column van Rienes Krijnen.
2: Deze morgen, Erik van Vliet.

En daar zitten we in de morgen. John Meul hoor je met Morning bij Voor de Wekker Wakker. Op deze maandagochtend 15 juni. Ja, vandaag is het de geboortedag van, let op, daar komt hij aan, Yuri Andropov. Hij is al overleden in 1984. Hij was hoofd van de KGB en ook partijleider in Rusland. Ja, vandaag ook de geboortedag van Paolo Uncello. Ja, Italiaanse kunstschilder en wiskundige uit de vroege renaissance. Hij is al lang overleden, in 1475. Dus daar is niks meer van over. Ja, en vandaag is het ook de geboortedag van Demis Roussos. Ja, die is in 2015 overleden, maar een Griekse zanger. En als je in de Griekse restaurants komt, dan zie je nog best van die oude LP's hangen en zo, hè, van Demis Roussos. Ja. Dus, en ook van Vicky die Handels trouwens ook nog. Hè, ja. En vandaag ook de geboortedag van Xaviera Hollander, een van de favoriete actrices van onze Erik, die straks na 10 uur te horen is. Ja, ze heette eigenlijk Vera de Vries, Nederlands-Amerikaanse prostituee, pornoactrice en tv-presentatrice. Ja, vandaag in 1946 is Xaviera Hollander officieel geboren. Ja, en dat vind ik ook leuk. Vandaag is het ook de geboortedag van Herman Bekien, is ook al dood, in 2005 overleden. Ik heb hem een paar keer geïnterviewd. Ik was toen een hele korte tijd, want ik was toen helemaal idolaat van die muziek van hem. Ik dacht van, jeetje zeg, dat gaat in je kop zitten. Toen hadden we trouwens ook nog de Neuri-plaat, dat weet ik nog. En Herman Bekien, die stond daar toen ook in. En een van zijn bekendste nummers, en als ik dat tegen anderen zeg, dan zeggen ze, ik ken die man helemaal niet, joh. Wat was dat voor liedje? Ja, dat was toch een bekend plaatje, joh. Luister maar eens, want dit was een van zijn bekendste nummers.

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Op de Professor Assenweg in Waalwijk vond zondagmiddag een ongeluk plaats. Ter hoogte van de KFC kwamen een fatbiker en een scooter met elkaar in botsing. De jongen op de fatbike liep door de botsing een beenbreuk op. Het ambulancepersoneel was snel ter plaatse en heeft de jongen naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder, die onderweg was om een maaltijd te bezorgen, is ongedeerd gebleven. Komende week wordt het weer warm weer. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners een handje helpen en heeft voor de komende weken zonnebrandpalen neergezet. De palen geven gratis zonnebrandcrème en geven ook advies bij het insmeren. De palen zijn onder andere te vinden bij de ingang van de Loonse en Drunense Duinen en bij Experience Island. Aan de Heijstraat in Spankapelle is afgelopen weekend hetzelfde schuurtje twee keer in brand gevlogen. Het gaat om een vrijstaand schuurtje van een woning. Zaterdagmiddag rond 1 uur brak de eerste brand uit en zondagmiddag was het weer raak. De brandweer kwam beide dagen snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Bij beide branden is de oorzaak nog altijd onduidelijk. Olympia 60 en VV Nieuwkuik zijn helaas niet gepromoveerd. Beide ploegen maakten dit weekend kans op promotie. Nieuwkuik naar de eerste klasse en Olympia naar de vierde klasse. Nieuwkuik verloor met 3-2 van Nivo Sparta. Olympia 60 verloor met 2-5 van Lekmeervogels. Beide wedstrijden liepen tot de verlenging door, maar zonder resultaat voor de ploegen uit de Langstraat. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Jongens, jongens, jongens, jongens. Ja, nou ja, het wordt zaterdag nog eventjes aanbijten. Want dan moeten ze, zeg maar, aantreden tegen Zweden. Ja. Goed voor de wekker wakker. De Nederlandse goederenexport is opnieuw gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Vooral bedrijven met aardolieproducten die hebben de export zien toenemen. Ook steeg de export van elektrotechnische machines, apparaten en transportmiddelen. Ja, de export van goederen vormt bijna 3/4 van de totale export. Nu, over de export van diensten wordt door het CBS niet elke maand gerapporteerd. De cijfers van de totale export worden per kwartaal en per jaar gedeeld. Dus ja, dan weet je eigenlijk pas wat er geëxporteerd wordt. Ja, en de NS die begint dus met een kortingsticket, hè, voor treinreizen in de zomer. Het kost €49. Reizigers kunnen het Nederland-ticket aanschaffen en ermee reizen. Om lekker goedkoop in de trein, zeg maar, een maandje lang wat te doen. Ja, en zelfs €49 is voor veel mensen nog te veel geld, hè. Ja, want er zijn altijd nog mensen die hebben 2 weken tekort per maand. Ja, en dan is €49 om met de trein te reizen ook weer te veel, hè? Want ja, dan kunnen ze weer eten verkopen. Hè? Dus ja, het blijft toch voor een bepaalde groep nog steeds onbereikbaar. Ja, met het abonnement kunnen mensen dus voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein in de weekenden en de daluren. Het gaat om een abonnement flexdalvrij. En ze hadden al zoiets en dat kostte dan €128 per maand. Ja, goed. Op deze dag trouwens, in 1844, erg belangrijk, gevulkaniseerd rubber krijgt patent in Amerika. Materiaal was uitgevonden door Charles Goodyear, dat is een bekende naam uit New York. Het bedrijf heeft later het materiaal gebruikt om ook autobanden van te maken. Ja, en het gebeurt dus nog steeds, hè? Ja, dus anno 2026, moet je nagaan, zo lang bestaat dat gevulkaniseerd rubber al, hè? En ja, ik had het eerste uur had ik ook al gemeld, hè, dat er een helikopterongeluk is gebeurd in Rio de Janeiro. En ja, er zijn alle inzittenden om het leven gekomen. Onder hen onder andere de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Nou, ik had het eerste uur al een liedje gedraaid van deze Oliver Tree. En ik ga er nog eentje doen. I'm not good.

0: Oliver Tree, overleden dus, om het leven gekomen bij een helikopterongeluk. Hè? Ja. Vanmorgen vroeg al gemeld en hierbij nog een keertje rest in peace dus Oliver Tree.
1: De back-to-back classic.

0: Goedemorgen voor de wekker wakker. We zijn er elke werkdag vanaf 6 uur, hè. Ochtends vroeg. Nou, ik zou zeggen, een leuke voetbaldag. Het begint natuurlijk weer vanavond. En ja, ik spreek je morgen weer, hè. Graag tot dan.
1: Duwt Stam van zich af. Komt hij wel voor? Is het? Oh, maar het doet er net niet. Nee, niks aan de hand. Frank de Boer had er goed het oog op. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp.
2: Staat klaar voor de tweede wedstrijd en het nu vandoor gaat. Robben tussen twee man door. Robben gaat zelf. Het scoort! Het is 1-0! Het is Arjen Robben! Arjen Robben met zijn derde treffer. Aan de rechterkant is het van Persie die ook de aandacht op zich op, voor zich opeist om die bal te krijgen. Maar het is Robben zelf en die is scherp. Ik zag het ook in de warming-up. Het is 1-1! Onvoorstelbaar! Die bal wordt gegeven. Het is Cahill die de bal erin knapt. Zijn linker en het is zomaar 1-1. Onvoorstelbaar. Een bal die gegeven wordt vanaf 10 meter over de middenlijn. De Paai rand 16 speelt die ballen voor Persie. Van Persie. Ja. Het is 2-2. Het is 2-2. Je moet het scheidsrechter toch opvreten. Godverdorie. Ik heb er geen ander woord voor. Een schande zou het zijn.
3: Toen het eindstation zit een schot.
2: Ja. Die goal. De Paai is de Paai. Memphis de Paai maakt hem. Hij krijgt die bal een meter of 3-4 buiten het strafschopgebied. Hij legt hem voor zijn rechterbeen en hij haalt uit. En die keeper kan er niet bij. Memphis Depay. Wat doe jij nou toch, jongen? Wat een geweldige invalbeurt. En zo staat het Nederlands elftal 3-2 op Surinamoutje.
4: Robben met Robinho voor zich. Speelt de bal even terug tegen de Sneijder. Sneijder komt die bal ver voor. En dan gaat hij erin. Het is een doelpunt. Het wordt 3-1 en alles gemist. Nederland staat op 1-1. Het is onvoorstelbaar. Die bal komt zomaar voor het doel. En 3-1 en alles zit mis. Sneijder scoort 1-1. Nederland zit weer in de wedstrijd. Het is onvoorstelbaar. We moeten eens even kijken wat er gebeurt. Totale desorganisatie bij Brazilië. Wij zitten nog op de bank. Nog net een zonder filter. Het maakt helemaal niks uit. En daar komt die bal opeens die vrije trap. En in deze dode speelsituatie is er verdedigend. Is Brazilië niet sterk?

0: drie kwart van de wedstrijd. Mijn koppelt heb misschien weer uitgepakt.
1: Ik had hem nog niet ingepakt, voor de massa.
0: Het is de ramp van Sneijder die denkt, nou dan doe ik het maar. Die bal wordt misschien onderweg nog aangeraakt door deze of gene. En komt het doelpunt...
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. De Aziatische beurzen zijn hard gestegen door de hoop op een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de Pakistanse premier Sharif is er een vredesakkoord tussen de VS en Iran dat vrijdag in Zwitserland wordt ondertekend. Ook de oorlog in Libanon zou daarmee ten einde zijn. Vrijdag gaat, volgens president Trump, de straat van Hormuz weer open. Ook Europese beurzen lijken met winst te openen. De AEX in Amsterdam sloot afgelopen vrijdag al op de hoogste stand ooit. De Tweede Kamer wil een gebaar maken naar Molukse militairen die voor Nederland vochten tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. De militairen en hun gezinnen werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en werden hier slecht behandeld. Ook werd hen beloofd dat ze terug konden keren naar een onafhankelijke Molukse staat. Een meerderheid van het parlement vindt dat het tijd is voor erkenning voor hoe de overheid is omgegaan met de Molukse gemeenschap. Er volgen mogelijk ook excuses van Nederland. De export van Nederlandse goederen is in april wederom gestegen. Aardolieproducten, elektrotechnische machines, apparaten en transportmiddelen waren de grote winnaars volgens het CBS. De export groeide met 4,4% tegen 3,8% in maart. Er werden in april ook meer goederen geïmporteerd. De groei was 1,2%. Volgens het CBS werden er vooral meer aardolieproducten ingevoerd. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group.
11: Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
15: Ah, mijn rug.
16: Beweeg.
15: Hè? Wat? Huh?
16: Ik ben het. Je rug.
15: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
19: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
20: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Op de Professor Assenweg in Waalwijk vond zondagmiddag een ongeluk plaats. Ter hoogte van de KFC kwamen een fatbiker en een scooter met elkaar in botsing. De jongen op de fatbike liep door de botsing een beenbreuk op. Het ambulancepersoneel was snel ter plaatse en heeft de jongen naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder, die onderweg was om een maaltijd te bezorgen, is ongedeerd gebleven. Komende week wordt het weer warm weer. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners een handje helpen en heeft voor de komende weken zonnebrandpalen neergezet. De palen geven gratis zonnebrandcrème en geven ook advies bij het insmeren. De palen zijn onder andere te vinden bij de ingang van de Loonse en Drunense Duinen en bij Experience Island. En de Heistraat in Sprangkapelle is afgelopen weekend hetzelfde schuurtje twee keer in brand gevlogen. Het gaat om een vrijstaand schuurtje van een woning. Zaterdagmiddag rond 1 uur brak de eerste brand uit en zondagmiddag was het weer raak. De brandweer kwam beide dagen snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Bij beide branden is de oorzaak nog altijd onduidelijk. Olympia 60 en VV Nieuwkuik zijn helaas niet gepromoveerd. Beide ploegen maakten dit weekend kans op promotie. Nieuwkuik naar de eerste klasse en Olympia naar de vierde klasse. Nieuwkuik verloor met 3-2 van Nivo Sparta. Olympia 60 verloor met 2-5 van Lekmeer Vogels. Beide wedstrijden liepen tot de verlenging door, maar zonder resultaat voor de ploeg uit de Langstraat. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

Yardım.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de Volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor €49 per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. Het abonnement geldt zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders. De internationale treinen doen niet mee. Het abonnement loopt tot 1 september. Het kabinet heeft maximaal €118 miljoen beschikbaar als compensatie voor de treinvervoerders. Mocht het een doorslaand succes zijn en de kosten hoger uitvallen, kan de proef eerder worden stopgezet. In het stadscentrum van Rotterdam is een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Aan die steekpartij ging een ruzie met meerdere personen vooraf, aldus de Rotterdamse politie. Het gewonde slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. De steekpartij vond rond 10 uur gisteravond plaats. Het nabijgelegen metrostation Beurs werd korte tijd afgesloten. De Rotterdamse politie vraagt getuigen zich te melden. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit moet 4 jaar de cel in. Marius Højby stond terecht voor drugshandel, verkrachtingen en mishandelingen. Zelf was hij niet bij de uitspraak aanwezig. Het Noorse OM had 7 jaar en 7 maanden geëist. In het proces, dat 7 weken duurde, werden ruim 70 getuigen gehoord, onder wie 4 vrouwen die verklaarden te zijn verkracht door Højby. Ook zou hij beeldmateriaal van de vrouwen hebben gemaakt zonder hun toestemming. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De nieuwe regels zijn volgens de burgemeesters onmogelijk uit te voeren. De burgemeesters gaan een gezamenlijke brief sturen aan minister Van Weel en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. De Limburgse politie in Parkstad en de gemeente hebben te weinig personeel om het vuurwerkverbod te handhaven. Bovendien kan in het nabijgelegen België en Duitsland gewoon vuurwerk worden gekocht. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Meer meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
15: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

0: Wendy en Lisa, ze zaten onder de paraplu van Prince. Je hoorde Waterfall, een plaat alweer uit 1987. Ja, dag Shirley. Goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal en goedemorgen Erik. Wat leuk om hier te zijn vandaag.
0: Nou, dat moet nog blijken, hè?
1: Ik vind het nu al leuk.
0: ja, Shirley, we gaan even kijken of we iets leuks voor jou kunnen doen hier, hè?
1: Ja, zeker. Ik ben er helemaal klaar voor, zal ik je zeggen.
0: Ja, toch wel?
1: Zeker.
0: Goed. Gaat goed komen. Het is rustig op de Brabantse wegen en het is 14 graden. Oh.

0: hou je hier ook een beetje van Bruno Mars, Shirley, of niet?
1: Ik hou zeker van Bruno Mars. Zowel van zijn muziek als van zijn looks, Erik.
0: Oh, oké. Okay. Dan ben ik dus ineens klaar met mijn look dan.
1: Helemaal niet. Verschil moet er wezen.
0: Ja, oké. Okay, bedankt. Goed. Ja, vanmorgen is er in Sprangkapelle een lichaam gevonden in de Kaardebol. Verslaggever aanwezig van ons, Tom Veenstra. Goedemorgen, Tom.
2: Goedemorgen.
0: Ja, slachtoffer. Is er al iets meer bekend? Wat is er gebeurd? Hoe zit het in elkaar?
2: Nee, nog heel weinig, Erik. Ja, inderdaad, rond de klok van iets voor 9 uur vanmorgen kwam de eerste melding binnen. Inmiddels zijn er nog steeds flink wat politiemensen aanwezig. Zowel in uniform als in recherchevorm. Op dit moment wordt het onderzoek keurig en nauwkeurig vooral uitgevoerd. Ja, nog weinig te zeggen over de identiteit van het slachtoffer, over waarom deze persoon is overleden. Politie wil zelf nog weinig over loslaten, omdat er dus nog zo weinig over bekend is. Maar het onderzoek dat is nog in volle gang en wordt nauwkeurig uitgevoerd.
0: Ja, er wordt in ieder geval wel geschreven, er lijkt sprake van een misdrijf.
2: Ja, lijkt. Ja, dat moeten we altijd natuurlijk voorzichtig mee zijn met dat soort berichten.
0: Mm-hmm.
2: Dat is aan mij nog niet bevestigd. Daar heeft het op dit moment wel de schijn van, zeg maar, omdat er dus zo nauwkeurig onderzoek wordt gedaan. Kijk, als het een natuurlijke casus zou zijn, dan kun je dat al vrij snel vaststellen.
0: Ja.
2: Maar goed, ja, daar moet je dus nogmaals voorzichtig mee zijn met dat soort berichten. Dat is nog niet bevestigd, maar dat zou goed kunnen, ja.
0: Oké, okay, het is in de Kaardebol in Sprangkapelle, hè, zei je?
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Oké. Okay. Tom, hou ons op de hoogte.
2: Gaan we doen.
0: Oké, okay, dankjewel.
2: Hoi, hoi.
3: 100% voor jou. Langs de

0: hoorde gisteren tijdens een doelpunt dat ze dit nummer draaiden. Ik heb het net met Shirley daarover. Dat moet toch gewoon lekker tempo zijn, of niet?
1: En meer feest, hè?
0: Ja, dat sowieso. Ik vond het een beetje raar. Heb jij de wedstrijd gisteren gezien?
1: Ik heb zeker de wedstrijd gezien, ja.
0: En heb jij net zo niet genoten als ik?
1: Ah ja, ik vond het wel spannend, hè. Eerst dacht ik wel, ze gaan winnen. Helemaal in het oranje uitgedost natuurlijk, zoals dat hoort. Ja, en toen kwam die 2-2. Ja, dat is balen, hè. Dan hoop je toch nog op het laatst van ze gaan het toch nog wel maken. Maar dat is helaas niet gelukt.
0: Nee.
1: 2-2 gelijkspel. Maar ja, goed. Ik hou de moed erin, hoor, Erik. Dat zeker.
0: Nou, ik moet er nog heel hard over na gaan, denk ik. We hebben een poeltje hier van wat de wedstrijd van zaterdag gaat worden. Maar ik denk dat we naar de eerste ronde vlug naar huis kunnen.
1: Ja, ik ben positief, want ik wil die oranje koorts krijgen. Het kriebelt nu al een beetje. Ik heb van alles in het oranje aangeschaft. Ik heb vlaggen op de auto, dus ik hou de moed erin. Ik zeg, we gaan er gewoon voor.
0: Vlaggen op de auto?
1: Ja, zeker.
0: Oké, ik zeg verder niks.

0: En don't walk away. Ja, Shirley, er zijn vandaag een paar leuke damesjarigen.
1: Zeker, en ook een paar heren. Lang zullen ze leven in de gloria. Ja. Jippe de piep, hoera. Daphne Schippers, de Nederlandse atleet, is vandaag jarig.
0: Ja.
1: Daphne is vandaag 34 jaar oud geworden. Wilfred Bouma, voormalig Nederlands betaald voetballer. En die is vandaag 48 jaar oud geworden. Dan Olivier Kahn, de Duitse voetbalanalytist en voormalig voetbaldoelman. Vandaag 57 jaar oud geworden. Eens even kijken hoor. Dan hebben we nog een Amerikaanse actrice. Anthony Cox.
0: Courtney Cox.
1: Oh, dank je. Courtney Cox natuurlijk. Ja,
0: weet je niet waar hij is? Ken je ze?
1: Nou, ik moet even kijken. Maar,
0: Friends? Ken je de serie Friends?
1: Oh, zeker. Nou zie ik het ook. Ja, ja, oh, wat ontzettend leuk.
0: Het eerste... Bruce Springsteen heeft ooit een clipje uitgebracht met Dancing in the Dark.
1: Zeker, ken ik ook.
0: Werd bepaald met een dame het podium opgetrokken.
1: En dat is zij.
0: Dat was Courtney Cox.
1: Courtney, ja.
0: Ja, die.
1: Ze ziet er prachtig uit op dit plaatje. Ze is toch al 62 jaar oud geworden. En Siep van der Ploeg, Erik, is ook jarig. Voormalig zanger van De Kast. En die is 60 jaar oud geworden. Ook alweer een hele leeftijd.
0: Hele leeftijd. En ooit een hele mooie plaat uitgebracht.
1: Welke ga je draaien? Ik ben benieuwd.
0: In Naai Daai.
1: Oh ja, mooi. En het is toch ook een prachtige dag weer vandaag. Een nieuwe dag en een prachtig nummer van Siep van der Ploeg. Komt-ie aan.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Op de Professor Assenweg in Waalwijk vond zondagmiddag een ongeluk plaats. Ter hoogte van de KFC kwamen een fatbiker en een scooter met elkaar in botsing. De jongen op de fatbike liep door de botsing een beenbreuk op. Het ambulancepersoneel was snel ter plaatse en heeft de jongen naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder, die onderweg was om een maaltijd te bezorgen, is ongedeerd gebleven. Komende week wordt het weer warm weer. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners een handje helpen en heeft voor de komende weken zonnebrandpalen neergezet. De palen geven gratis zonnebrandcrème en geven ook advies bij het insmeren. De palen zijn onder andere te vinden bij de ingang van de Loos en Drunense Duinen en bij Experience Island. Aan de Heijstraat in Sprangkapelle is afgelopen weekend hetzelfde schuurtje twee keer in brand gevlogen. Het gaat om een vrijstaand schuurtje van een woning. Zaterdagmiddag rond 1 uur brak de eerste brand uit en zondagmiddag was het weer raak. De brandweer kwam beide dagen snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Bij beide branden is de oorzaak nog altijd onduidelijk. Olympia 60 en VV Nieuwkuik zijn helaas niet gepromoveerd. Beide ploegen maakten dit weekend kans op promotie. Nieuwkuik naar de eerste klasse en Olympia naar de vierde klasse. Nieuwkuik verloor met 3-2 van Nivo Sparta. Olympia 60 verloor met 2-5 van Lekmeervogels. Beide wedstrijden liepen tot de verlenging door, maar zonder resultaat voor de ploegen uit de Langstraat. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

John Paul Jongen, Standing in the Rain. Ja, ik dacht vanmorgen van, ja, het is wel lekker dromen. Het wisselde wel een klein beetje eigenlijk, maar goed, maakt niet uit. Dan komt er een keer water waar normaal niks komt, zeggen we altijd maar. Het is rustig op de Brabantse wegen. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is 15 graden. En wat Siem net al zei, ja, over 2 dagen zitten we ineens weer bijna aan de 30 graden. Dus zonnebrand bij de duinen en bij Experience Island. Vanuit de

0: David Guetta deed het dit keer samen met Jennifer Lopez. En ik doe het vandaag samen met onze Shirley. Toch?
1: Zeker, Erik.
0: Dat is een bruggetje. Ja. Dat is een bruggetje. Je had iets gevonden over een trein.
1: Ik vroeg me af, ga jij wel eens met de trein?
0: De laatste keer is denk ik een jaartje of 5 geweest, dus geleden of zo. Nee, trouwens vorig jaar bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Vanuit Malden naar Nijmegen met de trein. Ja, dat.
1: Beviel je goed of eigenlijk niet? Dat is 5 jaar geleden.
0: Nee, het was vorig jaar.
1: Vorig jaar zei je, sorry.
0: Ik dacht eerst 5 jaar, maar vorig jaar viel het goed. Sowieso de parkeerprijzen in Nijmegen waren niet leuk. Dus vandaar dat we de treintje pakten en daar konden we gratis parkeren. Maar viel het goed? Ja, het was heel druk in die trein. Dus ja, nee, niet echt, want die moest blijven staan.
1: Ah, ja, dat heb je met die drukte. Nou, ik ga eigenlijk ook nooit met de trein, maar heel veel mensen denken daar nu anders over. Want je kan voor €49 per maand nemen. Oh, pardon hoor. Kijk. Dat gaat er fout. Ja, dames en heren, ik had even mijn bril niet op en dan zie ik het allemaal helemaal niet. Dat is wel jammer. Maar veel mensen pakken de trein, want het kabinet heeft hiervoor geld vrijgemaakt. En nu kunnen de mensen voor €49 per maand in de zomermaanden met de trein reizen. Dus het is ontzettend druk op de site van de NS. Want er zijn echt heel veel mensen die willen daar gebruik van maken. En dat snap ik ook wel, ja, want het leven is al duur genoeg, Erik.
0: Maar €49, dat is eigenlijk niet duur. Want een goed toertje op en in Amsterdam is al €49, volgens mij.
1: Ja, ik heb helemaal geen verstand van die prijzen. Maar €49 per maand in de zomermaanden. En dan kan je natuurlijk elke dag 10 keer met de trein gaan. En dan kost het nog steeds €49. Ja. Dus duur is het in geen geval, dat klopt.
0: Dat klopt. Maar wij zijn een beetje van de oude generatie. Tienertour.
1: Ja!
0: Was vroeger met de bus en met de trein.
1: Ja, met mijn vriendin samen.
0: Ja.
1: Heel Nederland doorgereisd in de zomermaanden.
0: In de zomermaanden. Ja. Ik denk dat ze daar misschien... Dat ook wel. Ja, ze zullen het geen tienertour noemen, maar ja, volgens mij was dat toen 20 gulden of zo, dat je de hele week met de trein mee en met de bus mee kon.
1: Dat durf ik, die prijs durf ik echt niet meer te zeggen. Maar het was toen wel heel goedkoop, heel aantrekkelijk en leuk om met je vrienden en je vriendinnen te doen, zeker. Maar nu is het geen tienertour. Nee, dit is ook voor mensen die boven de. Ja, de tienerleeftijd zijn, zeg ja, maar. Het is ook voor ons. Als je zou willen, kun je voor €49 in de zomermaanden met de trein.
0: Ja, het is in ieder geval goedkoper met de trein als parkeren in Amsterdam. Zullen we het daar maar afhouden?
1: Zeker, dat is, want dat is zo duur geworden. Dat is eigenlijk niet meer te betalen. Nee. Daar houden we het op, Erik.
2: Langstraat, Lang Uit.

0: weet dat ik dit moment nooit meer vergeten zal.
1: Vind je van de muziek van Marco Borsato, Shirley?
2: De muziek? Ja, hartstikke goed.
1: Ja?
2: Zeker, ja. Ik hou ervan. Ik kan bijna alles meezingen.
1: Oké, doe maar niet dan. gaat hij nog terugkomen, denk je?
2: Ja, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Hij is wel aan de weg aan het timmeren. Ik heb hem wel her en der gehoord. En,
1: ja, toch wel?
2: Ja, hij heeft ook op Videoland staat iets. Hij heeft volgens mij niet per se met zingen te maken. Maar ik heb er ook nog niet naar gekeken. Maar ja, je ziet en hoort hem wel weer op de radio, op tv. Hij komt alweer vaker in het nieuws. Dus ja, het zou me niet verbazen als hij terugkomt.
1: Oké, ja, ik zou het niet erg vinden in ieder geval. Een van zijn grootste concerten ooit in de Kuip ben ik toen geweest. En dat was helemaal geweldig. Echt, wat kan die man zingen? Maar goed. Ja, hij mag weer in ieder geval.
2: Ik ben benieuwd wanneer hij weer gaat zingen. En zijn dochter zingt ook, wist je dat?
1: Ja, dat weet ik. En die heeft ook samen met mijn papa gezongen.
2: Dat klopt. Oh, dat heb jij natuurlijk gezien.
1: Ik zeg verder niks. Ja, er zijn van die platen die je bijblijven. En daar is dit eentje gaan. We gaan terug naar 1992. Samen met Innocent Obsession.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht 30.000 euro of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer, maar het geld hoeft niet te worden terugbetaald. Bij het ministerie van Financiën waren de voorbije tijd meerdere interne waarschuwingen afgegeven hierover. De hulp voor echte slachtoffers van onrechtvaardig overheidshandelen liep daardoor vertraging op. In navolging van Australië doet ook Groot-Brittannië per komend voorjaar sociale media in de ban voor kinderen onder de 16. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dit verbod vallen. De Britse premier Keir Starmer vindt het een moeilijke beslissing die wel genomen moest worden, zei hij op een persconferentie. Starmer hoopt de wet voor kerst door het parlement te loodsen, waarna het verbod in het voorjaar van 2027 kan ingaan. Onder het Britse verbod vallen in elk geval Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube en X. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de Volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor €49 per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. Het abonnement geldt zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders. Het abonnement loopt tot 1 september. Het kabinet heeft maximaal €118 miljoen beschikbaar als compensatie voor de treinvervoerders. Mocht het een doorslaand succes zijn en de kosten hoger uitvallen, kan de proef eerder worden stopgezet. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De burgemeesters gaan een gezamenlijke brief sturen aan minister Van Weel en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. De Limburgse politie in Parkstad en de gemeente hebben te weinig personeel om het vuurwerkverbod te handhaven. Bovendien kan in het nabijgelegen België en Duitsland gewoon vuurwerk worden gekocht. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
19: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
20: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
21: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
24: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Tennessee en Food for Thought. Ja, we hebben wat weer en verkeersinformatie voor je. Het is rustig op de Brabantse wegen. Er staat geen file, geen flitser. Het weer 15 graden. Ben jij een beetje van lekker weer, Shirley?
1: Ja, ik vind nou wel dat het te lang regent, ja. Het hoeft van mij ook geen 32 graden te zijn, maar zo'n 25 graden, lekker zonnetje, heerlijk, ja.
0: 32 graden, lekker korte broekje aan, kort rokje aan.
1: 32 graden vind ik wel weer te heet.
0: Oké, okay, ja, nee, daar heb je ook wel gelijk in. Dat, maar goed, ik mag het wel.
1: 26 graden en dan gezellig naar het Engelenmeer, een beetje zwemmen, een beetje zonne, heerlijk.
0: Nou ja, dan weet je wat je woensdag kunt gaan doen.
1: Oh, echt? Is het woensdag zover?
0: Woensdag 26, donderdag 31, vrijdag 33 en zaterdag 30 graden. Dus we gaan de warmte tegemoet.
1: Nou, daar heb ik wel zin in. Ja, ik ga mijn koelboxje opzoeken en mijn zonnebrand, want smeren moet tegenwoordig, hè?
0: Ja, maar bij Experience Island staat smeersel van de gemeente, hebben we net gehoord. Dus goed, tijd voor muziek. Come on, get

0: Vraag was, was het echt bij de opening van het WK of was het niet echt? Zo. Er werd gespeculeerd dat het Shakira niet echt was. Heb jij de opening gezien van het voetbal?
1: Ik heb Shakira niet gezien. Ik denk dat ik daar net te laat bij ingeschakeld ben.
0: Oké, okay. Ja. In ieder geval, de moves heeft ze nog steeds, als je dat zo mag zeggen. Ja, Shirley. Jij bent regelmatig op de weg. Je rijdt regelmatig in dorpjes. En daar kom je van die heerlijke fatbikes tegen.
1: Ja, ja, ja.
0: Vind je ervan?
1: Ja, ik vind de fiets fantastisch.
0: Ja?
1: Maar ze gaan wel heel erg hard, ja. En zijn in één keer... voor je neus, terwijl je ze misschien wel niet gezien hebt, zo snel. Maar dat vind ik eigenlijk ook al met oudere mensen gewoon op een elektrische fiets. Die gaan ook best wel hard.
0: Ja, maar die oudere mensen op die elektrische fiets, de te oude, die vergeten dat het tegenwoordig verdruk is op de weg. En die vergeten ook hun vingers uit te steken. Die gaan gewoon eens gelijk naar links of gelijk naar rechts.
1: En dat geldt ook voor de jongelui op de fatbikes.
0: Ja, je zegt net al, ze gaan heel hard. Er is er nu eentje opgepakt. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Die fatbiker die reed maar liefst
1: 100 kilometer per uur, ja, niet normaal.
0: Er gaat echt helemaal nergens over. Je mag officieel 25 op zo'n ding. En dan hoef je nou niet eens een helm op.
1: Nee, dus je moet geen 100 kilometer per uur rijden. Dat is een beetje overdreven, lijkt me.
0: Ja, maar dan is zo'n accu toch ook zo gelijk leeg van zo'n ding? Of zie ik dat ook weer verkeerd?
1: Daar heb ik geen verstand van,
0: nee.
1: Erik.
0: Nee, maar
1: laat mij niks over accu's.
0: Maar dit zijn dingen waarvan ik zeg van, waarom doe je dit? Ook met dat er veel ongelukken mee gebeuren. Dat die kinderen niet weten waar ze op zitten en wat ze doen. Straks moet iedereen een helm op je fiets. Ja, daar zit ik ook niet op te wachten, hè?
1: Nee, dat snap ik met die haardos van jou.
0: Nou, bedankt. Nee, dat vind ik heel prettig dat je zegt. Nee, maar dat je op zo'n... dadelijk is 30 graden. Ga je fietsen, moet je zo'n helm op.
1: Beetje zweterig, ja, dat, ja, snap
0: nou,
1: ik.
0: Maar als het zo doorgaat met die ongelukken van die kinderen allemaal op die fatbikes en al dat gek doen, moet straks, net als in Duitsland, het verplicht wordt om een helm te dragen.
1: Ja, ik heb het gehoord. Ja, ja, voor en tegen. Ik ben er niet per se tegen. Het is ook een kwestie van wennen, denk ik. Maar ja, ik rijd nooit op een fatbike, dus ik heb er niet echt veel last van.
0: Maar je rijdt wel op een fiets.
1: Ik heb een fiets, maar ik krijg nog een fiets zonder accu, Erik. Dus ja, ik ga niet zo heel snel, dus hoef ik ook geen helm op.
0: Oh ja, dat is ook wel. Maar jij pakt vlugger de auto, denk ik.
1: Meestal wel, ja.
0: Ja, dat dacht ik al wel.

0: Mr. Boy George samen met de Culture Club en It's a Miracle. Heb je wel eens een miracle meegemaakt, Shirley?
1: Vast wel. Bijvoorbeeld de geboorte van kinderen. Dat vind ik toch ook nog steeds een miracle. Echt een wonder.
0: Ja, het gaat erin, het komt er vanzelf eruit.
1: Zo? Ja, maar wel op een heel andere manier.
0: Ja, dat is ook weer zo. George, de Culture Cup in ieder geval, hoorde je. Gisteren, ook heel frappant. Ik kom van Roosendaal af, die kant op. En ik rij, zeg maar, rond 8 uur rij ik in Dongen. En ik kom thuis en ik hoor ineens dat er een helikopter in Dongen was. En dat er politieachtervolging is in Dongen geweest. En dat er een achtervolging is geweest van Bergen op Zoom naar Dongen. Ja, ik heb er niks van gemerkt. Jij woont in Dongen. Heb jij er iets van gehoord gisteren?
1: Ik heb er niks van gehoord. Ik hoorde het eigenlijk vanmorgen hier.
0: Ja?
1: Het schijnt nog wel wat te zijn. Ja, twee mannen zijn in Dongen aangehouden nadat er in Bergen op Zoom mogelijk geschoten is bij een ruzie.
0: Mm-hmm.
1: De politie die opende een klopjacht op verdachten en begon uiteindelijk een grote zoekactie in Dongen. Nou ja, jij hebt ook nog een helikopter gezien, geloof ik.
0: Nee. Bij ons ging het ineens op de app van de redactie van helikopter dit. Dus dat, ik heb niks gezien. Ik denk dat ik er 5 minuten voor gereden heb.
1: Beter misschien wel. Want daar wil je er ook niks mee te maken hebben. Zeker niet als er geschoten wordt mogelijk. Ja.
0: Nee, dat is één ding wat zeker is. Maar ik weet ook niet waar het in Dongen was eigenlijk.
1: Bij de Bolkensteeg in Dongen zie ik.
0: Ja, ik zie hier Wilhelmina Dingenshaven in Bergen op Zoom. Ja, dat weet ik dus helemaal niks. Bij de Bolkensteeg in...
1: Het is vlakbij waar ik woon.
0: Oké, en je hebt er niks van gemerkt?
1: Ik heb er helemaal niks van gemerkt. Nee.
0: Koptelefoon opgehad?
1: Nee, ik zat gewoon lekker televisie te kijken. Lekker hard tegenwoordig, hè, want anders hoor ik het niet. Zo gaat dat als je 53 bent.
0: Hier zeg ik maar vast even helemaal niks op.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Op de Professor Assenweg in Waalwijk vond zondagmiddag een ongeluk plaats. Ter hoogte van de KFC kwamen een fatbiker en een scooter met elkaar in botsing. De jongen op de fatbike liep door de botsing een beenbreuk op. Het ambulancepersoneel was snel ter plaatse en heeft de jongen naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder, die onderweg was om een maaltijd te bezorgen, is ongedeerd gebleven. Komende week wordt het weer warm weer. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners een handje helpen en heeft voor de komende weken zonnebrandpalen neergezet. De palen geven gratis zonnebrandcrème en geven ook advies bij het insmeren. De palen zijn onder andere te vinden bij de ingang van de Loons en Drunense Duinen en bij Experience Island. Aan de Heijstraat in Sprangkapelle is afgelopen weekend hetzelfde schuurtje twee keer in brand gevlogen. Het gaat om een vrijstaand schuurtje van een woning. Zaterdagmiddag rond 1 uur brak de eerste brand uit en zondagmiddag was het weer raak. De brandweer kwam beide dagen snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Bij beide branden is de oorzaak nog altijd onduidelijk. Olympia 60 en VV Nieuwkuik zijn helaas niet gepromoveerd. Beide ploegen maakten dit weekend kans op promotie. Nieuwkuik naar de eerste klasse en Olympia naar de vierde klasse. Nieuwkuik verloor met 3-2 van Nivo Sparta. Olympia 60 verloor met 2-5 van Lekmeervogels. Beide wedstrijden liepen tot de verlenging door, maar zonder resultaat voor de ploegen uit de Langstraat. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Het is nog steeds rustig op de Brabantse wegen. En de temperatuur op dit moment in de Langstraat is maar liefst 15 graden. En hou er rekening mee, we gaan naar de 30 graden deze week.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Helene Fischer, Ooit de Nacht.

0: zwemmen.
1: Frietje met mayonaise en een frikandel met mayonaise. Ja, ik ben dan meer van de slaatjes.
0: Ja, ook lekker, want die zijn lekker cool. Ja, en zit ook vol met mayonaise. Ja, dat doet het altijd bij mij, dus ja. Prima.
1: Of de barbecue aan?
0: De barbecue, ja. Met vrienden, gezellig.
1: Ja,
0: ben jij een barbecue man?
1: Ja, maar ik doe het veel te weinig. Ik heb toevallig van de week heb ik hem onder het zeil vandaan gehaald. En ik heb eens na zitten denken, hij heeft 3 jaar stilgestaan.
0: Jeetje, dat is wel te lang.
1: Dat is te lang, ja. Dus ik denk maar even dat ik even nieuwe dinges ga halen. Noem ze dat. Een nieuw roostertje ga halen. En dat dan misschien wel weer goed gaat komen.
0: En dan kan hij van de week aan, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dan moet ik even nog wat mensen uitnodigen, maar dat gaat ook wel goed komen.
0: Nou,
1: ja, zomerse temperaturen, daar hoort ook zomerse muziek bij.
0: Wat heb je in aanbieding? Ik ben benieuwd. Get on the floor. Put your hands up.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: was de enige hit die ze eigenlijk in Nederland gehad hadden. Uit 1987. Zomerse klanken hier op Langstraat FM. Shirley, gisteravond was de wedstrijd Nederland tegen Japan. We hebben er nog niet heel veel over gehad. Wil ik eigenlijk ook graag zo houden. Maar wat wel weer kenmerkend was, is dat de Japanners weer eens heel leuks hebben gedaan.
1: Ja, die hebben heel het stadion opgeruimd. Wat fantastisch, of niet dan?
0: Ja, ik hou daarvan. Dat is wel vaker geweest dat ze dat doen. Schijnbaar voor de wedstrijd hebben ze ook nog met die blauwe zakken lopen zwaaien. Die hebben ze gewoon zelf meegenomen.
1: Die nemen ze van thuis mee om eigenlijk de supporters mee te supporten. Of de voetballers mee te supporten. En na afloop dan doen ze al de rotzooi erin en ruimen ze alles op.
0: Ik vind het wel ook wel mooi dat de security bij de ingang, dat ze die gewoon zak hebben gewoon mee hebben mogen nemen.
1: Ja, een lege zak. Dat zou toch altijd wel moeten kunnen?
0: Ja, een plastic flesje mag je ook niet meer naar binnen nemen.
1: Is dat zo? Nee, daar was ik me niet van op de hoogte.
0: Nee, tegenwoordig mag je niks meer naar binnen nemen. Dus het stadion is in Dallas weer helemaal schoon. Aanstaande zaterdag is de wedstrijd om 7:00 in de avond. Ga jij kijken of heb je een klusje?
1: Aanstaande zaterdag. Dan moet ik altijd even checken in de agenda.
0: Dan moet je toch zo weten. Dan moet je toch soortje mouw kunnen schudden.
1: Oh nee hoor. Zo goed geheugen heb ik niet. En we hebben regelmatig klusjes. Dus ik kijk gewoon van tevoren natuurlijk wel in de agenda. En dan kom ik overal op tijd. Maar als ik niks heb, dan kijk ik zeker naar de voetbalwedstrijd. In het oranje, zoals het hoort.
0: Ja, ook nog? Ja. Oranje badjas of heb je echt een oranje shirt aan?
1: Ik had gisteren een oranje shirt aan. Maar ik wil, als het 's avonds laat is... Ik weet niet, hoe laat is die wedstrijd zaterdag?
0: Ja, om 7:00 ga je het nu spannend maken?
1: Nee hoor. Maar als het wat later is, dan wil ik eigenlijk wel zo'n badjas scoren. Want het is natuurlijk wel lekker makkelijk, hè? Nachtjaponnetje eronder, badjas eroverheen en hop, daarna lekker naar bed.
0: Ja, chagrijnig of blij, toch?
1: Liever blij, want ja, ik ga voor de winst.
0: Ja. Maar de aanstaande zaterdag is het de wedstrijd om 7:00. Maar die wedstrijd daarna, die is 's nachts ergens om 1:00 volgens mij. Dus dan moet je toch nog even scoren bij de Albert Heijn.
1: Ja, ik ga gelijk. Ja, ik moest toch nog boodschappen hebben.

0: uit de 90s. And love you more. Shirley, wat vond je ervan de eerste uitzending zo?
1: Ik vond het spannend, maar hartstikke leuk, Erik.
0: Spannend? Ja, vond je mij spannend of vond je het gewoon spannend om hier te zitten?
1: Ik vond het spannend om hier te zitten.
0: Oké, nou, ik denk ik gooi hem even op. Nee, grapje. Ja, Roller Girl and Love You More. Morgenochtend zijn we er weer. Ben je er dan ook weer?
1: Dan ben ik er niet. Maar met jou goed vinden, kom ik toch wel heel graag nog weer een keertje terug.
0: Jawel, dat gaat vanzelf goed komen.
1: Wat dacht je van gewoon volgende week maandag?
0: Ja, dat is prima.
1: Nou, ben ik er weer.
0: Oké. Doei.
1: Hey, tot dan.

0: padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor de automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Aan het eind van de middag wordt meer duidelijk over de nieuwe benzine- en dieselprijzen. Wel zal de prijsdaling van brandstof niet zo snel gaan. Pomphouders hebben de benzine en diesel duur ingekocht en willen dat niet met verlies verkopen. De adviesprijs van een liter euro 95 is nu 2,47. Een liter diesel kost ruim 2,31 euro. Het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van 49 euro per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Het kabinet heeft hiervoor 118 miljoen euro vrijgemaakt. Het abonnement is zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders geldig. De maatregel heeft wel een limiet. Zodra het budget van die 118 miljoen euro op is, stopt de verkoop van het tijdelijke treinabonnement. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht 30.000 euro of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer. Bij het ministerie van Financiën waren de voorbije tijd meerdere interne waarschuwingen afgegeven hierover. De hulp voor echte slachtoffers van onrechtvaardig overheidshandelen liep hierdoor vertraging op. Het kabinet heeft geen plannen om geld terug te vorderen bij ouders die eigenlijk niet gedupeerd waren. Britse kinderen onder de 16 mogen volgend jaar niet meer op social media. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dat verbod vallen. De Britse premier Keir Starmer hoopt de wet voor kerst door het parlement te loodsen, waarna het verbod in het voorjaar van 2027 kan ingaan. Onder het Britse verbod vallen in elk geval Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube en X. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
18: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
21: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op de Professor Assenweg in Waalwijk vond zondagmiddag een ongeluk plaats. Ter hoogte van de KFC kwamen een fatbiker en een scooter met elkaar in botsing. De jongen op de fatbike liep door de botsing een beenbreuk op. Het ambulancepersoneel was snel ter plaatse en heeft de jongen naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder, die onderweg was om een maaltijd te bezorgen, is ongedeerd gebleven. Komende week wordt het weer warm weer. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners een handje helpen en heeft voor de komende weken zonnebrandpalen neergezet. De palen geven gratis zonnebrandcrème en geven ook advies bij het insmeren. De palen zijn onder andere te vinden bij de ingang van de Loons en Drunense Duinen en bij Experience Island. Aan de Heijstraat in Sprangkapelle is afgelopen weekend hetzelfde schuurtje twee keer in brand gevlogen. Het gaat om een vrijstaand schuurtje van een woning. Zaterdagmiddag rond 1 uur brak de eerste brand uit en zondagmiddag was het weer raak. De brandweer kwam beide dagen snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Bij beide branden is de oorzaak nog altijd onduidelijk. Olympia 60 en VV Nieuwkuik zijn helaas niet gepromoveerd. Beide ploegen maakten dit weekend kans op promotie. Nieuwkuik naar de eerste klasse en Olympia naar de vierde klasse. Nieuwkuik verloor met 3-2 van Nivo Sparta. Olympia 60 verloor met 2-5 van Lekmeervogels. Beide wedstrijden liepen tot de verlenging door, maar zonder resultaat voor de ploegen uit de Langstraat. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: gedaan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. Toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge wilden niet dat leeftijd een rol speelde, maar Gommers stelt dat levensverwachting en overlevenskans door artsen altijd wordt meegenomen in een besluit over opname op de intensive care. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Een motie van de ChristenUnie daartoe zal morgen met een ruime meerderheid worden aangenomen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Aan het einde van de middag wordt meer duidelijk over de nieuwe benzine- en dieselprijzen. Wel zal de prijsdaling van brandstof niet zo snel gaan. Pomphouders hebben de benzine en diesel duur ingekocht en willen dat niet met verlies verkopen. De adviesprijs van een liter euro 95 is nu €2,47. Een liter diesel kost ruim €2,31. En het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van €49 per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Het kabinet heeft hiervoor €118 miljoen vrijgemaakt. Het abonnement is zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders geldig. De maatregel heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke treinabonnement. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt het goed?
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioselene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
19: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
20: Start de motor! De boerderij wacht.
21: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
22: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
23: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
24: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
25: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang luisteren.

0: info en hits. Langstraat
1: FM. Welcome to the Keyman Dub Session Part 1.

0: Pick it a rhythm there again to me, Rasta, because that rhythm there, maka.
1: Dit is het regio-nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Op de Professor Assenweg in Waalwijk vond zondagmiddag een ongeluk plaats. Ter hoogte van de KFC kwamen een fatbiker en een scooter met elkaar in botsing. De jongen op de fatbike liep door de botsing een beenbreuk op. Het ambulancepersoneel was snel ter plaatse en heeft de jongen naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder, die onderweg was om een maaltijd te bezorgen, is ongedeerd gebleven. Komende week wordt het weer warm weer. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners een handje helpen en heeft voor de komende weken zonnebrandpalen neergezet. De palen geven gratis zonnebrandcrème en geven ook advies bij het insmeren. De palen zijn onder andere te vinden bij de ingang van de Loons en Drunense Duinen en bij Experience Island. Aan de Heijstraat in Sprangkapelle is afgelopen weekend hetzelfde schuurtje twee keer in brand gevlogen. Het gaat om een vrijstaand schuurtje van een woning. Zaterdagmiddag rond 1 uur brak de eerste brand uit en zondagmiddag was het weer raak. De brandweer kwam beide dagen snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Bij beide branden is de oorzaak nog altijd onduidelijk. Olympia 60 en VV Nieuwkuik zijn helaas niet gepromoveerd. Beide ploegen maakten dit weekend kans op promotie. Nieuwkuik naar de eerste klasse en Olympia naar de vierde klasse. Nieuwkuik verloor met 3-2 van Nivo Sparta. Olympia 60 verloor met 2-5 van Lekmeer Vogels. Beide wedstrijden liepen tot de verlenging door, maar zonder resultaat voor de ploeg uit de Langstraat. Tot zover het regio-nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman. De specialist in uw regio.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
5: Bel ons op 06 579 07376.
4: Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een van de drie verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. Twee Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. De drie werden vrijdag opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de explosie onder een sportschool. Een deel van een bijgebouw van de aangrenzende flat vloog daarbij in brand. Volgens de recherche kan er sprake zijn geweest van criminele activiteiten. Het Parool meldde dat jongeren in een kelderbox explosieven voor plofkraken aan het maken waren. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Het verbod gaat volgend jaar in en is bedoeld om kinderen te beschermen tegen schadelijke online content en excessief schermgebruik. Ook wordt het kinderen verboden om te livestreamen op sociale media en gamingwebsites. Er wordt nog nagedacht over een avondklok voor 16 tot 18-jarigen om eindeloos nachtelijk scrollen tegen te gaan. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. Toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge wilden niet dat leeftijd een rol speelde, maar Gommers stelt dat levensverwachting en overlevenskans door artsen altijd wordt meegenomen in een besluit over opname op de intensive care. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Een motie van de ChristenUnie daartoe zal morgen met een ruime meerderheid worden aangenomen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Mag.
21: Wat mag?
20: Je weet wel Mac.
21: Hè?
20: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
22: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
23: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
24: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
23: Help je mee?
25: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
26: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
27: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
28: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
29: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
30: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
31: Schakel maar in.
32: Van harte welkom.
33: Schakel maar in.
31: En geniet.
34: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
31: Gewoon lekker lang luisteren.
35: Wat zegt u?
33: Gewoon lekker lang luisteren.

beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

De Bengals en Malik Monday in de lange uitvoering en opener. Normaal gesproken doen we geen lange platen in de opener, maar dit kan wel, hè? Ja. En ik hoorde de knip al waar de extended begon en de single eindigde min of meer. Dat is vaak zo met die maxi-singles. Dan pakken ze eerst gewoon de single en daarna breien ze er nog wat bij aan. Dat hoorde je hier heel duidelijk. Maar goed. De Bengals, Malik Monday, terug van 1986. De Bengals hadden 5 singles in de top 40. Dit was niet de grootste hit, belangrijk niet. De grootste hit was natuurlijk Eternal Flame. Walk Like an Egyptian was een grote hit. Hazy Shade of Winter. En dan de op 3 na grootste hit, Malik Monday. De Bengals. In de opener van deze radioshow. Het is weer maandag, nieuwe werkdag. Het is een feit dat je weer een week aan de lat staat voor het geld wat je moet verdienen om je hypotheek te betalen of andere zaken die je wilt gaan doen, dat meestal geld kost. En dat vergezellen wij weer met een gezellige radioshow met lekkere muziek, mag ik hopen. En je weet het, je kunt meekijken in de radioshow via www.rijnroosendaal.nl/live. Je kunt het ook gewoon beluisteren via de radio. En luisteren via DAB en via het internet. De middagmix voor maandag. Het goud van Oud-Rijn, de hit van nu. Sien van de Kamer, het regio-nieuws. Net weer kijken we ook nog eventjes na. En muziek uit de top 40 van dit moment en flitsende 50. Bruno Mars en I Just Might.

Justin de Wild en Cheerio staat al 2 weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Nederlandstalige muziek op 1, dat is altijd goed, hè? De Nederlandse top 40 doet zijn naam eer aan bij deze. Hey, de middagmix van maandag. Wakker worden, het is weer een nieuwe werkweek. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De middagmix in tot die van live vanuit Studio Vlijmen. Met nu Elena en Jok.

En zo is dat. Je wordt verliefd en je moet vooral jezelf blijven. Want anders gaat het niet goed met je. Dan gaat het toch nog mis in de relatie misschien wel. Sophie Alice Baxter, I Won't Change You. Leidt ons weer naar de jaren 80. Deze single toen de tijd, toch wel een mooie tijd in dit raden volgens mij. Vergeten singeltje. Weet je zelf ook nog vergeten singles? Laat het mij maar weten. App het maar door op 06-21-21-32-10. Of mailen middagmix@langstapmedia.nl. Poco, Call It Love, terug van 1989 bij deze.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Op de Professor Assenweg in Waalwijk vond zondagmiddag een ongeluk plaats. Ter hoogte van de KFC kwamen een fatbiker en een scooter met elkaar in botsing. De jongen op de fatbike liep door de botsing een beenbreuk op. Het ambulancepersoneel was snel ter plaatse en heeft de jongen naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder, die onderweg was om een maaltijd te bezorgen, is ongedeerd gebleven. Komende week wordt het weer warm weer. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners een handje helpen en heeft voor de komende weken zonnebrandpalen neergezet. De palen geven gratis zonnebrandcrème en geven ook advies bij het insmeren. De palen zijn onder andere te vinden bij de ingang van de Loons en Drunense Duinen en bij Experience Island. En de Heistraat in Sprangkapelle is afgelopen weekend hetzelfde schuurtje twee keer in brand gevlogen. Het gaat om een vrijstaand schuurtje van een woning. Zaterdagmiddag rond 1 uur brak de eerste brand uit en zondagmiddag was het weer raak. De brandweer kwam beide dagen snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Bij beide branden is de oorzaak nog altijd onduidelijk. Olympia 60 en VV Nieuwkuik zijn helaas niet gepromoveerd. Beide ploegen maakten dit weekend kans op promotie. Nieuwkuik naar de eerste klasse en Olympia naar de vierde klasse. Nieuwkuik verloor met 3-2 van Nivo Sparta. Olympia 60 verloor met 2-5 van Lekmeervogels. Beide wedstrijden liepen tot de verlenging door, maar zonder resultaat voor de ploeg uit de Langstraat. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. De dag startte vanmorgen nog met soms een spat regen. Maar vanmiddag breekt de zon goed door en blijft het overal droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 tot 21 graden. Vanavond en vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En kan er in het zuidoosten ook een bui vallen. Die minimaal liggen tussen de 8 en 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 tot 25 graden. De wind is variabel en zwak tot matig. Tot zover het regio nieuws en weer. Kijk in de top 40 en de flits in de 50. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It uit de Flits in de 50 en Top 40. Leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Ik blijf het roepen, mensen. Goede ideeën ervoor. Je mag het melden via middagmix@langstraatmedia.nl of via de WhatsApp van de studio van Langstraat FM. En dat is 06-21-21-32-10. Vandaag het volgende origineel in de koffer. Het heeft te maken met een serieuze remake. Is het een leuke remake of een slap aftreksel? Je mag het zelf zeggen. Meld het maar via het WhatsApp-nummer 06-21-21-32-10. Dan melden we het eventjes of anders via de mail. Vandaag het volgende. Het was in 1991 dat Crystal Waters de single Gypsy Woman bracht. Lada die, lada daar. Ofwel lada hier, lada daar. Met de val van de muur nog in ons geheugen. Was toen niet zo gek lang geleden. Hij is overgedaan, hij is bijgebleven. Dat was wel de grootste hit voor Gypsy Woman overigens. Gypsy Woman was de grootste hit voor Crystal Waters, zo moet ik het zeggen. Hij had 3 singles in de top 40. Gypsy Woman was de grootste hit. 10 weken top 40, het haalde zelfs van nummer 1. Destination Clavilla was 16 weken top 40 en haalde nog de 16e plaats. En 100% Pure Love werd het 9 weken en haalde nog de 11e plaats. Dus dat zijn de singles in de top 40 van Crystal Waters. Hij is overgedaan in dit geval, Gypsy Woman, door niemand minder dan Mike Polo. Gypsy Woman, het is dan het jaar 2006. Dus 15 jaar later komt deze plaat in de verbouwde versie terug. Heeft de top 40 niet gehaald. Is gewoon uitgebracht als single bij mij weten. En ja, je mag zelf wel als je dat leuk vindt. Het origineel van Crystal Waters, Gypsy Woman uit het jaar 1991. Of weer de cover van Mike Polo, Gypsy Woman uit het jaar 2006. Een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Hij gaat door snel aan de koffer. Het is vandaag in elkaar steekt vandaag. Hè? Weer een verbouwde versie van Gypsy Woman van Crystal Waters. Het origineel komt uit 1991, de cover uit het jaar 2006. Gecoverd door een Mike Polo. Was geen top 40 hit, maar wel bijgebleven. En zonder dan deze in het origineel de cover. André zegt, yep, doen we vandaag gewoon weer het origineel. Want we toch wel iets beter dan de verbouwde versie uit het jaar 2006. Kan gewoon, laat het mij maar weten. Hè. Meld het nog eventjes op de radio. 06 21 21 32 10, het WhatsApp-nummer. Of even mailen, middagmix@langstraatmedia.nl.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50...

Deze hele week lang de flitsschijf hier op Langstad FM. Lene Fischer, Hoi de Nacht. Ze heeft een nieuwe single. Het is een tijd lang stil geweest rond deze dame, maar ze is weer helemaal terug met deze fijne plaat, fijne single. Eens kijken wat het gaat doen. Kijken of je aankomende zaterdag op gaat landen in de flitsende 50, de lijst, de lijsten. En gaat voor de eeuwige roem, om het zo maar te zeggen. Jouw middagmix met nu Jenna Ross en Chain Reaction.

Er gaan al veel liedjes over misverstanden in de liefde, om het zo maar te zeggen. Of onmogelijke liefdes, onmogelijke liefdes. Rains, why don't you? De jaren 90 op je radio. De jaren 90 totale, die zijn hier met al die rare muziekstijlen. We namen een beetje afscheid van de disco, de soul. We gingen meer hardcore doen, house. Vooral hardcore en trance en dat soort dingetjes. Ja, hele andere muziekstromen. Mensen dachten dat de wereld verging, al die veranderingen. Maar dit komt nog uit de gedegen jaren 80 in ieder geval. De politie.

Trambeltaal. De sprakeloos of zo. De Police, de zijn lastig gedraaid in deze aflevering van de Middagmix. Beste mensen, het is alweer klaar. Het is alweer afgelopen, het programma. Het is bijna 3 uur. En dat betekent dat wij weer plaats moeten gaan maken voor de auto-DJ. Die gaat het 2 uur doen. En als die is leefjes treden, dan mag Anton Nachtzaam nog eventjes de auto-DJ pauze geven. Door een uurtje van 6 uur te presenteren. Doe dat vooral. Dit programma gaat weer sluiten en... We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. En de reacties op dit radioprogramma, je weet het hè. Even appen op 06-21-21-3210. Of even mailen middagmix@langstadmedia.nl. Deze groep, tja, The Limits, CJ kennen we al. Maar ze hebben nog veel meer lekkere dingen gemaakt. En deze hoor je in een lange uitvoering als laatste. The Limits, She is So Divine. Tot morgen, dan weer in de Middagmix. Hoi.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De rechter noemt de moord een ijzingwekkende femicide. Het 38-jarige slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van haar 4-jarige zoontje. A. heeft bekend dat hij de vrouw heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen in Rijswijk. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie had tegen de 59-jarige René F. uit Schiedam 24 jaar cel geëist. Justitie zag F. als de opdrachtgever voor de moordaanslag. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Zweekhorst werd waarschijnlijk aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde. Een van de 3 verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. 2 Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. De 3 werden vrijdag opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de explosie onder een sportschool. Een deel van een bijgebouw van de aangrenzende flat vloog daarbij in brand. Volgens de recherche kan er sprake zijn geweest van criminele activiteiten. Het Parool meldde dat jongeren in een kelderbox explosieven voor plofkraken aan het maken waren. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Het verbod gaat volgend jaar in en is bedoeld om kinderen te beschermen tegen schadelijke online content en excessief schermgebruik. Ook wordt het kinderen verboden om te livestreamen op sociale media en gamingwebsites. Er wordt nog nagedacht over een avondklok voor 16 tot 18-jarigen om eindeloos nachtelijk scrollen tegen te gaan. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
19: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
20: Start de motor! De boerderij wacht.
21: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
22: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
23: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
24: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Op de Professor Assenweg in Waalwijk vond zondagmiddag een ongeluk plaats. Ter hoogte van de KFC kwamen een fatbiker en een scooter met elkaar in botsing. De jongen op de fatbike liep door de botsing een beenbreuk op. Het ambulancepersoneel was snel ter plaatse en heeft de jongen naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder, die onderweg was om een maaltijd te bezorgen, is ongedeerd gebleven. Komende week wordt het weer warm weer. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners een handje helpen en heeft voor de komende weken zonnebrandpalen neergezet. De palen geven gratis zonnebrandcrème en geven ook advies bij het insmeren. De palen zijn onder andere te vinden bij de ingang van de Loons en Drunense Duinen en bij Experience Island. Aan de Heijstraat in Spankapelle is afgelopen weekend hetzelfde schuurtje twee keer in brand gevlogen. Het gaat om een vrijstaand schuurtje van een woning. Zaterdagmiddag rond 1 uur brak de eerste brand uit en zondagmiddag was het weer raak. De brandweer kwam beide dagen snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Bij beide branden is de oorzaak nog altijd onduidelijk. Olympia 60 en VV Nieuwkuik zijn helaas niet gepromoveerd. Beide ploegen maakten dit weekend kans op promotie. Nieuwkuik naar de eerste klasse en Olympia naar de vierde klasse. Nieuwkuik verloor met 3-2 van Nivo Sparta. Olympia 60 verloor met 2-5 van Lekmeervogels. Beide wedstrijden liepen tot de verlenging door, maar zonder resultaat voor de ploegen uit de Langstraat. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

beyond human sight. With thorns are a teaser, I play the duke.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
3: Bel ons op 06 579 07376
2: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De rechter noemt de moord een ijzingwekkende femicide. Het 38-jarige slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van haar 4-jarige zoontje. A. heeft bekend dat hij de vrouw heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen in Rijswijk. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie had tegen de 59-jarige René F. uit Schiedam 24 jaar cel geëist. Justitie zag F. als de opdrachtgever voor de moordaanslag. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Zweekhorst werd waarschijnlijk aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde. Een van de 3 verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. 2 Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. De 3 werden vrijdag opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de explosie onder een sportschool. Een deel van een bijgebouw van de aangrenzende flat vloog daarbij in brand. Volgens de recherche kan er sprake zijn geweest van criminele activiteiten. Het Parool meldde dat jongeren in een kelderbox explosieven voor plofkraken aan het maken waren. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Het verbod gaat volgend jaar in en is bedoeld om kinderen te beschermen tegen schadelijke online content en excessief schermgebruik. Ook wordt het kinderen verboden om te livestreamen op sociale media en gamingwebsites. Er wordt nog nagedacht over een avondklok voor 16 tot 18-jarigen om eindeloos nachtelijk scrollen tegen te gaan. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
18: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
19: Mag.
20: Wat mag?
19: Je weet wel Mac.
20: Hè?
19: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
21: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
22: Start de motor. De boerderij wacht.
23: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
24: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
25: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
26: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
27: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
28: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Er is nog altijd niks bekend over de doodsoorzaak van de vrouw in Sprangkapelle. Maandagochtend kreeg de politie in de vroege ochtend een melding en troffen in de woning aan de Kadebol een overleden vrouw aan. De omgeving werd direct afgezet en er werd een forensisch onderzoek gestart. Dat de oorzaak nog niet duidelijk is, geeft de politie nog niet te veel informatie. De nieuwe jeugdopleiding van RKC Waalwijk wordt vernoemd naar Ben Mandemakers. Tijdens het evenement RKC Live werd de ondernemer verrast met dit eerbetoon. Vanwege de jarenlange inzet van Mandemakers voor de club kreeg de opleiding de naam de Ben Mandemakers Voetbalacademie. De nieuwe jeugdopleiding gaat vanaf deze zomer vorm krijgen. Fietsmaatjes in Waalwijk heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Afgelopen week hebben zij namelijk hun 1000ste rit gereden. Fietsmaatjes is een maatschappelijk project met duo-fietsen, waardoor mensen die zelf niet meer kunnen fietsen toch op pad kunnen. Inmiddels bestaat Fietsmaatjes 2 jaar en beschikken ze over 6 duo-fietsen. Hoe erg leeft het WK voetbal in de Langstraat? Het WK is inmiddels in volle gang en afgelopen zondag speelde Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Langstraat Media ging deze week de straat op om de oranjekoorts te peilen in Drunen. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Oh yeah. Langstraat FM. Info.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. Opleidingen voor de intensive care duren 18 maanden, dus bij het begin van een pandemie extra mensen scholen gaat niet helpen volgens hem. Opgeleide mensen moeten bovendien blijvend op een IC aan het werk om hun kennis niet te verliezen, dus ze kunnen ook niet op andere afdelingen werken buiten de pandemie om. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. De Verenigde Staten en Iran hebben overeenstemming gevonden over het staken van hun oorlog, waarbij Iran ook het intrekken van internationale strafmaatregelen zou zijn voorgespiegeld. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de Straat van Hormuz varen. Dat meldt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Gisteren maakten beide landen bekend dat er een akkoord is bereikt over een staakt het vuren. Daarmee gaat de zeestraat van Hormuz weer open voor vrachtverkeer. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Sinds 10 april mogen Tesla-rijders in Nederland gebruik maken van de zelfrijdende functies. Dat zou volgens Tesla 10 keer veiliger zijn dan menselijke bestuurders, maar volgens experts klopt dit dus niet. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
21: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
22: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proeven? Rijden kan ook. Carvendo.nl.
23: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Inderdaad, Anthony. Ecuador, het is een eindje van huis af. Maar goed, dan heb je ook wat, hè? Het is 5:10. Luisteraars, een prima goedemiddag.
1: Van 6 klaar met Anton Nachtwel.
0: En dat was Suis en Ecuador. Het is maandag 15 juni 2026. Het is rustig op de weg. 119 kilometer aan negen gesloten blik. Waar het precies vast staat, dat hoor je zo meteen. Het is droog. Aanvankelijk op de meeste plaatsen veel bewolking. Het wordt 16 tot 21 graden. En hier in de tuin, in het studiocomplex van Langstraat FM, is het op dit moment 22 graden. Dit gezegd hebbende, hebben we fijne muziek voor je in petto. De nieuwe flitsschijf zit eraan te komen. Het is een heerlijke plaats, Duitsstalig ditmaal. Ook een splinternieuwe speciale aanbieding. We hebben het regionale nieuws en wat andere nieuwsfeiten voor je in petto. En eerst een oude plaat in een nieuw jasje gestoken. Hij is van Unit Gloria onder leiding van Robert. Weet je ook alweer? Ik weet het niet. In de 2026 René van der Wel en IJsbrand van Bellegem. Let us try. Ja, heerlijke plaats. Je hoort hem uiteraard hier op Langstraat FM. Ik zeg een hele goede middag.

1972, Sandy Coast en onder leiding van Hans Vermeulen. 8 weken tot 40. En nummer 6, Pinkney met The Summer Train ervoor dus. Een oude hit van Robert Long. Ja, ik kon er even niet op komen. En Unit Gloria. En in een nieuw jasje gestoken. 121 kilometer aan 9 gesloten blik. Waar staat het in de regio vast? Onder andere op de A2. Er is een rijbaan gesloten op de toerit en afrit Zaltbommel. Dat komt door een slecht wegdek. Dezelfde A2 is stilstandverkeer op de verbindingsweg A2 vanuit 's-Hertogenbosch, 2 kilometer. En op de randweg Eindhoven rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht voor 3 kilometer. Dan gaan we naar de A27. Daar staat het stil op de hoofdrijbaan tussen Sanford-Noordloos en de Merwedebrug voor 3 kilometer. De A58, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en afrit Oorschot voor 7 kilometer. Dan hebben we nog de N2, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Eindhoven Airport en afrit Veldhoven Zuid. En daar staat het stil over een lengte van 4 kilometer. Dat levert een vertraging op van 6 minuten. Dus een beetje rustige avondspits dus. 5:50. Mocht u in de file staan, dan wens ik u daarbij heel veel sterkte. En je weet het dan. Je handen aan het stuur, je ogen op de weg en je handen en je oren leg je te luisteren bij Langstraat FM. Maar komt het allemaal goed. Tot 6:00 van 6 klaar met Anton Nachtzaam met nu Yarborough and People. We gaan terug naar 1983. Dit is The Heartbeats.

Lekkere plaats van een mooie dame. Ik hoef zeggen lekkere dame, maar dat past natuurlijk niet. Natuurlijk. Nee, dat was Hoi de Nacht, de nieuwe van Helene Fischer. Je hoort er mij dagelijks voorbij komen. Tot aanstaande vrijdag zij de flitsschijf hier op Langstraat FM. Onderweg naar het regionale nieuws met Sien van der K en de Lacey.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Er is nog altijd niks bekend over de doodsoorzaak van de vrouw in Sprangkapelle. Maandagochtend kreeg de politie in de vroege ochtend een melding en troffen in de woning aan de Kadebol een overleden vrouw aan. De omgeving werd direct afgezet en er werd een forensisch onderzoek gestart. Dat de oorzaak nog niet duidelijk is, geeft de politie nog niet te veel informatie. De nieuwe jeugdopleiding van RKC Waalwijk wordt vernoemd naar Ben Mandemakers. Tijdens het evenement RKC Live werd de ondernemer verrast met dit eerbetoon. Vanwege de jarenlange inzet van Mandemakers voor de club kreeg de opleiding de naam de Ben Mandemakers Voetbalacademie. De nieuwe jeugdopleiding gaat vanaf deze zomer vorm krijgen. Fietsmaatjes in Waalwijk heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Afgelopen week hebben zij namelijk hun 1000ste rit gereden. Fietsmaatjes is een maatschappelijk project met duo-fietsen, waardoor mensen die zelf niet meer kunnen fietsen toch op pad kunnen. Inmiddels bestaat Fietsmaatjes 2 jaar en beschikken ze over 6 duo-fietsen. Hoe erg leeft het WK voetbal in de Langstraat? Het WK is inmiddels in volle gang en afgelopen zondag speelde Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Langstraat Media ging deze week de straat op om de oranje koorts te peilen in Drunen. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel, Siem van der Kaa, voor het Langstraats Media Nieuws uit onze eigen streek. Het is tijd voor het weer. Het is droog met afhankelijk op de meeste plaatsen veel bewolking. Geleidelijk komt de zon op meer plekken tevoorschijn. Het wordt 16 tot 19 graden aan de kust en 21 graden in het binnenland. De komende dagen wordt het stadsgewijs warmer. Aan het eind van de week wordt het tropisch heet. En daarbij is kans op onweersbuien. Vanavond zijn er regionaal sluierwolken en is er verder tot de zonsondergang zon. Dit is in deze tijd van het jaar rond 1:50 wanneer de zon ondergaat. De temperatuur ligt dan tussen de 13 graden in het noorden en 17 in de regio. Later vanavond en vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de loop van de nacht stijgt de kans op een bui. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 13 graden in het zuidwesten. Morgen is het een stuk warmer dan vandaag en de afgelopen weekend. Morgenochtend is er eerst nog vrij veel bewolking. En vooral in het oosten van het land is er kans op een bui. Gedurende de ochtend neemt de buikans af en vanuit het westen komt de zon vaker tevoorschijn. Om 10 uur is het, van noord naar zuid 14 tot 19 graden. En morgenmiddag is het wisselbewolkt met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in de streek.
2: De motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langs

0: lekker muziek. Probeer maar stil te blijven zitten bij dit soort klanken. Dat is niet te doen eigenlijk. 6:30, smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. De kans is groot, want er staan bijna geen files in de streek. Mocht je toch onverhoopt nog op de weg zitten, je weet het, handen aan het stuur, oog op de weg en je radio afgestemd op 105.7, 106.8 of DAB+, 6C of 8A, Langstraat FM. Gisteren was trouwens een grote dag voor de visliefhebber.
1: Oh ja?
0: Ja, ja. Want gisteren was je voor het allereerst verkrijgbaar de nieuwe haring. Persoonlijk vind ik er niet zoveel aan, rauw vis eten, maar er zijn er bij die vinden het geweldig en fantastisch. Nou, vanaf heden zijn ze dus weer verkrijgbaar. Maatjes verse haring.

0: Helemaal gedraaid van het begin tot het eind. Dat was muziek van Agda en de Munnik. En het nummer dat we draaiden, dat heet inderdaad... Morgen wordt fantastisch als we het over het weer hebben. Zeer zeker het geval. De tijdelijke stoplichten op de N65 in Helvoort staan zeer strak afgesteld. En dat zorgt al weken voor gevaarlijke situaties. Afgelopen vrijdag ging het opnieuw mis op de kruising... toen een 18-jarige dochter van Jos uit Helvoort overstak op haar brommer. Ze werd aangereden door een auto en brak haar voet. Zometeen is speciale aanbieding.
1: Secret life, no reveries. Got no time for memories. Follow me, don't be afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on. Is it done?

Shelter von Bayern.

blijft lekkere muziek, jongens. Daryl Hall, je kent het nog van Daryl Hall en John Oates. Speciale aanbieding nog tot en met 19 juni. Hoor je hem elke dag langskomen hier op Langstraat FM. Het is 17:50. Smakelijk eten, mocht je aan tafel zitten. Tot 18:00 nog van 6 klaar met Anton Dachsen met zometeen Diana Ross. En dit is eerst muziek uit 1979. En waar zouden we zijn zonder de muziek? Ik denk dat we verloren zijn. Ja, we're lost in music. Het onmiskenbare geluid van de Sisters Sledge. Sister Sledge. Uiteraard, van 6 klaar, Langstraat FM. Goedemiddag.

En met Why Do Fools Fall In Love van Diana Ross komt weer een einde aan deze aflevering van Zessen klaar hier op Langstraat FM. We gaan eruit met een jarige. Hij wordt vandaag 80 jaar, Nuddy Holder. Wie kent hem niet? Nuddy Holder was ooit een van de leden, excentrieke leden van Sleet. Hij blaast vandaag maar liefst 80 kaarsjes uit. Met Far Far Away van Sleet gaan we eruit voor deze maandag, de 15 juni. Morgen nieuwe kansen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En een nieuwe van 6 en klaar tussen 5 en 6. Ik wens je nog een fijne maandagavond.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. Opleidingen voor de intensive care duren 18 maanden, dus bij het begin van een pandemie extra mensen scholen gaat niet helpen volgens hem. Opgeleide mensen moeten bovendien blijvend op een IC aan het werk om hun kennis niet te verliezen, dus ze kunnen ook niet op andere afdelingen werken buiten de pandemie om. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. De Verenigde Staten en Iran hebben overeenstemming gevonden over het staken van hun oorlog, waarbij Iran ook het intrekken van internationale strafmaatregelen zou zijn voorgespiegeld. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Dat meldt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Gisteren maakten beide landen bekend dat er een akkoord is bereikt over een staakt het vuren. Daarmee gaat de zeestraat van Hormuz weer open voor vrachtverkeer. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Sinds 10 april mogen Tesla-rijders in Nederland gebruik maken van de zelfrijdende functies. Dat zou volgens Tesla 10 keer veiliger zijn dan menselijke bestuurders, maar volgens experts klopt dit dus niet. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. En Er is er maar één.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
18: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
19: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
20: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
21: Help je mee?
22: Start de motor! De boerderij wacht!
23: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
24: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
25: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
26: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
27: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
28: Schakel maar in.
29: Van harte welkom.
30: Schakel maar in.
28: En geniet.
31: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
28: Gewoon lekker lang luisteren.
32: Wat zegt u?
33: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VS en Iran hebben een principeakkoord digitaal ondertekend om hun conflict te beëindigen. Dat zei president Trump tijdens de G7-top in Evian-le-Bain. Volgens hem gaat de straat van Hormuz deels open en is de vaarroute vrijdag weer volledig toegankelijk. Ook zou Iran hebben ingestemd met strenge afspraken om te voorkomen dat het land nog kernwapens ontwikkelt. Vrijdag is de officiële ondertekening van het akkoord in Genève. De volledige tekst van de overeenkomst wordt later deze week openbaar gemaakt. Speelstad Rotterdam, het nooit geopende pretpark van ondernemer Henny van der Most, laat een schuld van bijna 50 miljoen euro achter. Zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van het park. Het terrein werd eerder dit jaar geveild voor 6,5 miljoen euro, maar het was lang niet genoeg om de schulden af te lossen. Van der Most noemt zichzelf de grootste schuldeiser omdat hij via andere bedrijven veel geld in het project stak. Er ligt inmiddels ook al beslag op het landgoed en de woning van de 76-jarige ondernemer. Twee pleegvaders uit Den Bosch zijn veroordeeld voor het seksueel misbruiken van hun pleegzoons en hun hond. Ze kregen 502 dagen cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, plus een taakstraf van 240 uur. Omdat ze al in voorarrest zaten, hoeven de twee niet terug de gevangenis in. Volgens de rechtbank hadden de mannen al seksuele plannen voordat de jongens bij hen kwamen wonen. Ook maakten en verspreidden ze seksueel beeldmateriaal van de kinderen. De pleegkinderen zijn inmiddels uit huis geplaatst. En de marathon van Sneek dreigt opnieuw niet door te gaan. De gemeente Zuidwest-Friesland heeft de vergunning voor komend weekend ingetrokken omdat het EHBO-plan werd opgesteld door een veroordeelde nepambulancebroeder uit Groningen. Zo'n 3000 lopers weten daardoor nog niet of ze kunnen starten. De organisatie zegt dat er geen signalen waren dat er iets mis was. Mogelijk gaat de Sneker Marathon door met een nieuwe EHBO-partij. Vorig jaar werd het evenement afgelast vanwege de hitte. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Kunstenaar, schrijver en televisiemaker Wim T. Schippers is afgelopen woensdag overleden, 83 jaar oud. Hij sprak jarenlang de stem in van Ernie en Sesamstraat en is vooral bekend van vernieuwende programma's als de Barend Servet Show, de Chef van Oekel Show en het radioprogramma Ron Flon Flon. Wim T. Schippers begon in de beeldende kunst en groeide uit tot een van de invloedrijkste cultuurmakers van Nederland. Tot op hoge leeftijd was hij nog actief als kunstenaar, schrijver en theatermaker. Rusland zit vermoedelijk achter de brandstichtingen die vorig jaar waren gericht tegen de Britse premier Starmer. Dat meldt de BBC na eigen onderzoek. Bij die branden werden twee voormalige woningen van Starmer en een auto die ooit van hem was beschadigd. Twee mannen zijn door een Londense jury inmiddels schuldig bevonden aan de brandstichtingen. Ze kregen volgens de BBC hun opdrachten via Telegram van een jonge Russische diplomaat. Moskou heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De VS en Iran hebben een principeakkoord digitaal ondertekend om hun conflict te beëindigen. Dat zei president Trump tijdens de G7-top in Evian-les-Bains. Volgens hem gaat de straat van Hormuz deels open en is de vaarroute vrijdag weer volledig toegankelijk. Ook zou Iran hebben ingestemd met strenge afspraken om te voorkomen dat het land nog kernwapens ontwikkelt. Vrijdag is de officiële ondertekening van het akkoord in Genève. De volledige tekst van de overeenkomst wordt later deze week openbaar gemaakt. En Speelstad Rotterdam, het nooit geopende pretpark van ondernemer Henny van der Most, laat een schuld van bijna 50 miljoen euro achter. Zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van het park. Het terrein werd eerder dit jaar geveild voor 6,5 miljoen euro, maar het was lang niet genoeg om de schulden af te lossen. Van der Most noemt zichzelf de grootste schuldeiser, omdat hij via andere bedrijven veel geld in het project stak. Er ligt inmiddels ook al beslag op het landgoed en de woning van de 76-jarige ondernemer. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

wegga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste zal omschrijven.

0: weer mee.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette houdt zondag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Zij werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Vliegtuigpassagiers in de EU krijgen vanaf volgend jaar waarschijnlijk meer duidelijkheid over hun rechten. Volgens een nieuw akkoord wordt handbagage gratis. Passagiers mogen kosteloos een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo meenemen. Ook houden reizigers bij 3 uur of meer vertraging recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De compensatieregels blijven grotendeels gelijk aan de huidige wetgeving. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat die nieuwe regels de ticketprijzen mogelijk opdrijven. Autofabrikant Tesla zou de Nederlandse RDW misleidende cijfers hebben gegeven over de veiligheid van zijn zelfrijdende systeem. Dat meldt persbureau Reuters na eigen onderzoek. Met die statistieken probeerde Tesla goedkeuring te krijgen voor auto's met het full self-driving systeem. Maar de cijfers waren gebaseerd op oneerlijke vergelijkingen en gaven een te positief beeld van de veiligheid. De RDW verleende in april als eerste EU-land toestemming voor het systeem. Tesla heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Kunstenaar, schrijver en televisiemaker Wim T. Schippers is afgelopen woensdag overleden, 83 jaar oud. Hij sprak jarenlang de stem in van Ernie en Sesamstraat en is vooral bekend van vernieuwende programma's als de Barend Servet Show, de Chef van Oekel Show en het radioprogramma Ron Flon Flon. Wim T. Schippers begon in de beeldende kunst en groeide uit tot een van de invloedrijkste cultuurmakers van Nederland. Tot op hoge leeftijd was hij nog actief als kunstenaar, schrijver en theatermaker. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette houdt zondag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Zij werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Vliegtuigpassagiers in de EU krijgen vanaf volgend jaar waarschijnlijk meer duidelijkheid over hun rechten. Volgens een nieuw akkoord wordt handbagage gratis. Passagiers mogen kosteloos een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo meenemen. Ook houden reizigers bij 3 uur of meer vertraging recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De compensatieregels blijven grotendeels gelijk aan de huidige wetgeving. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat die nieuwe regels de ticketprijzen mogelijk opdrijven. Autofabrikant Tesla zou de Nederlandse RDW misleidende cijfers hebben gegeven over de veiligheid van zijn zelfrijdende systeem. Dat meldt persbureau Reuters na eigen onderzoek. Met die statistieken probeerde Tesla goedkeuring te krijgen voor auto's met het full self-driving systeem. Maar de cijfers waren gebaseerd op oneerlijke vergelijkingen en gaven een te positief beeld van de veiligheid. De RDW verleende in april als eerste EU-land toestemming voor het systeem. Tesla heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Kunstenaar, schrijver en televisiemaker Wim T. Schippers is afgelopen woensdag overleden, 83 jaar oud. Hij sprak jarenlang de stem in van Ernie en Sesamstraat en is vooral bekend van vernieuwende programma's als de Barend Servet Show, de Chef van Oekel Show en het radioprogramma Ron Flon Flon. Wim T. Schippers begon in de beeldende kunst en groeide uit tot een van de invloedrijkste cultuurmakers van Nederland. Tot op hoge leeftijd was hij nog actief als kunstenaar, schrijver en theatermaker. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten waren met onder meer een traumahelikopter en meerdere politiewagens aanwezig. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. Er is een grote zoekactie bezig, ook met een helikopter. Wat er precies is gebeurd rond de winkel in Gouda is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. En de Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezingen meer dan 20 jaar zijn. Abbas is inmiddels 90 jaar en sinds 2005 president. Zijn termijn liep eigenlijk al jaren geleden af. Eerdere beloften voor nieuwe verkiezingen werden steeds uitgesteld, wat tot veel kritiek leidde. Later dit jaar wil Abbas ook al verkiezingen voor het Palestijnse parlement organiseren. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

Je dag wordt veel relaxter. Langs de lijn.

look on my own.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In aanvolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is...